when I spent the summer on you.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege werkzaamheden is de verbindingsweg in de N50 Zwolle richting Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord afgesloten. Dat duurt tot 6 september, 6 uur 's ochtends. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
5: Oh.
4: En de blaren.
5: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
5: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezep. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Het is altijd prettig om naar te luisteren. Vanmorgen heb ik het over het land van Bartje, sporen van vroeger en dan oude spoorlijnen, over Marjan Berg die onlangs is overleden en zelf een insectenhotel bouwen. Maar we gaan eerst luisteren naar Rob de Nijs met Alles wat ademt.

Bartje is te vinden in de Schatkamer Beeld en Geluid. Ga naar schatkamerbeeldengeluid.nl en zoek op Bartje. Het is een van de meest legendarische zinnen uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Ik bid niet voor brune bonen. Boerenzoon Bartje Bartels vindt bonen vies, heel vies. Bartje laat zien hoe het ventje het leven vrolijk bekijkt, ondanks de armoede in het gezin. De serie naar de boeken van Anne de Vries telde 7 afleveringen en werd voor het eerst uitgezonden vanaf tweede kerstdag 1972. Bartje werd een enorm succes en verschenen langspeelplaten, kinderfietsen en wonderlijk genoeg pottenbruine bonen met de naam Bartje. Opvallend was dat de cast volledig bestond uit geboren Drentenaren. De meesten hadden geen acteerervaring. Het succes van de serie leverde Drenthe een heus bruine bonenrestaurant op. In een museumboerderij met antiekhandel werden ze in het voorhuis gereserveerd. Dat groeide uit tot restaurant De Ar, een eethuis vol Drentse curiosa. Ook uit de tijd waarin Bartje zich afspeelt. Nu serveert De Ar alleen nog bruine bonen in buffetten voor 20 personen. Op de reguliere menukaart staan mosterdsoep en arretjescake. Halverwege de 19e eeuw bestond Drenthe voor 60% uit heide. Vanaf 1900 tot de tijd van Bartje nam dat snel af. Fraaie velden maakten plaats voor akkers en grasland. Tot natuurbeschermers die verandering een halt te roepen. Want vanaf half juli tot in september kleurt Drenthe prachtig paars. Indrukwekkende heidegebieden zijn de Gaasterse Duinen, Nationaal Park, het Dwingelerveld, het Noordse Veld, het Baloerveld en het Grote Zand. Davina Michel en Snelle met 17 miljoen mensen.

Bartje droomde van een fiets, een vervoermiddel dat alleen rijke mensen konden betalen. Tegenwoordig is zijn Drenthe een echte fietsprovincie, met ruim 2000 kilometer aan fietspaden. De ANWB riep de fietstocht langs de Hunebedden uit tot de mooiste van Nederland. De 51 kilometer lange route start op de carpoolplaats in Borger en voert langs Hunebedden, gletsjerkuilen, grafheuvels en prehistorische akkers. Net als Bartje is een bezoek aan Monumentenmuseum Orvelte een reis terug in de tijd. Het dorp ademt nostalgie en gezelligheid. Er staat een ijzertijdsboerderij. Er is een winkeltje met zoetgeurende snoepjes uit grootmoeders tijd en er rijdt een paardentram. Ook zijn er ateliers en is er een museum dat gewijd is aan oude vrachtwagens. In de zomer is er genoeg te doen. Op 19 juli was er de Orveltermarkt. Op 26 juli, dus dit weekend, vindt het straatfestival plaats. Groetjes uit Orvelte. 2 augustus is dag van de oogst en 9 augustus dag van het paard. Bartje speelt zich af in 1922, een tijd dat er veel minder lichtvervuiling was dan nu. Tegenwoordig zijn 's nachts in grote steden maar ongeveer 50 sterren te zien. Nationaal Park Drenthe, Friese Wold, is juist een van de donkerste plekken van Nederland. Bij helder weer zijn daar bijna 3000 sterren zichtbaar. Via Stadsbosbeheer zijn speciale nachtwandelingen te reserveren. Bij volle maan neemt de gids u mee het gebied in. Emma Hees is met Waar ga je heen?

Het boek Bartje verscheen in 1935. De manuscripten van Anne de Vries liggen veilig opgeborgen in het Drents Archief in Assen. Daar staat ook het beroemde standbeeld van Bartje. Suze Bosma Berkhout maakt het kalkstenen beeld dat inmiddels symbool staat voor Drentse koppigheid in 1954. Is het archief dicht? Naast de ingang is een bronzen versie te zien met hetzelfde kenmerkende kuifje. In Bijlen staat een 6 meter hoge replica van het beeld langs de A28. De eerste aflevering van Bartje opent met de kwars over die zegt: ergens in Drenthe staat het huisje waar het gezin van de boerenarbeider Bartels woont. Vader, moeder en 8 kinderen. Maar waar is dat ergens? RTV Drenthe onderzocht het en bepaalde dat Bartjes huis in de hoek op enkele kilometers ten westen van Assen moet hebben gestaan. De serie is opgenomen in Odoornveen, zo'n 30 kilometer zuidoost-Maas van die plek. Het huis met de karakteristieke waterpomp is helaas gesloopt. Maar in de omgeving is de sfeer van de serie nog voelbaar, met markante heidevelden en esdorpen als borger. Het is vakantie misschien een idee om een dagje naar Drenthe te gaan en deze omgeving te gaan bezoeken. Dan horen we Lucas en Steef met Letters.

sporen van vroeger. Op veel plekken in Nederland vind je de restanten van oude spoorlijnen, vaak omgebouwd tot aangename wandel- of fietspaden, met pittoreske oude stationsgebouwen langs de route. De Baronnenlijn in Gelderland. De spoorlijn tussen Apeldoorn en Hattem is vernoemd naar de adellijke heren die zich eind 19e eeuw hard maakten voor de aanleg ervan. Delen van het tracé door de Veluwe en de IJsselvallei zijn omgevormd tot wandel- of fietspad. Op sommige plekken ligt het oude spoor nog. De route voert langs oude wachtershuisjes en lange stukken zijn autovrij. Rond Epe en Heerde zijn vroeg of laat op de dag herten en zwijnen te spotten. Dan de Halve Zolenlijn, wat de naam zegt, in Brabant. Deze lijn van Lage Zwaluwe naar Den Bosch is misschien wel de bekendste oude spoorlijnroute van Nederland. De naam verwijst naar de vroegste schoenenindustrie in de regio Waalwijk. De spoorlijn werd gebruikt voor het vervoer van leer en schoenen. Het tracé is nu grotendeels een fietspad dat vaak nog het oude spoortraject volgt met veel kaarsrechte stukken. En dan de Haarlemmermeerlijn in Noord-Brabant. De Haarlemmermeer spoorlijn was vanaf 1912 een belangrijke verbindingsroute door vele polders. Op het oude tracé tussen Uithoorn, Aalsmeer en Nieuw-Vennep liggen veel fiets- en wandelpaden en oude stations. Voor de treinliefhebbers naast station Aalsmeer staat een mooi gerestaureerde oude locomotief. En dan Robert van Hemert met zoet, zuur. Drie setjes.

Belslijntje in Brabant. Dit 30 kilometer lange spoortraché uit 1867 loopt van Tilburg naar Turnhout in België en is volledig omgebouwd tot fiets- en wandelpad. De route loopt door bossen, akkers en dorpen, is volledig bewegwijzend en makkelijk te volgen. Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, waar de grillige grens dwars door straten en winkels loopt, is een interessante stop onderweg. Het miljoenenlijntje in Zuid-Limburg. Deze actieve museumspoorlijn loopt door het landschap van Zuid-Limburg. De naam ontstond doordat de bouw in het heuvelachtig landschap ruim 1 miljoen per kilometer kostte. De opstapplaats voor dit ritje is een oude stoomtram. Dit is de Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij in Simpelveld. Er zijn ook mooie wandelroutes langs het spoor. Dan de Nolslijn Noord-Nederland. De voormalige Nolslijn is een netwerk tussen Zwolle, Emmen, Stadskanaal en Delfzijl. Het wandelspoor van Assen naar Gieten is ongeveer 25 kilometer, dat grotendeels de oorspronkelijke spoorlijn volgt. Is hier een aanrader. In Stadskanaal bij het museumspoorlijn Star zijn oude locomotieven te bewonderen en is het mogelijk om een ritje te maken met de historische trein. En dan horen we Bluff met Later als ik groot ben.

Marianne Berk, geboren als Marie Janne van Baren, was een Nederlands schrijfster, columniste en actrice. Haar loopbaan. Op haar 18e ging zij de verpleging in, maar 3 jaar later werd ze toegelaten tot de toneelschool. Vele jaren was ze werkzaam bij cabaret Lurendijk, toneel, musical en televisie. Rol als

Monique en de musical De Kleine Parade. Ook was ze jurylid bij het kinderprogramma Klassenwerk. In 2001 speelde Berk in de Vagina-monologen. Later ging ze zich toeleggen op het schrijven van romans, verhalen en series voor radio en televisie. In 1981 verscheen haar eerste boek, Nooit meer slank. De bekendste serie waarvoor ze het scenario schreef was Vrouwenvleugel, dat van 1993 tot 1995 op RTL 4 werd uitgezonden. In de serie had ze elk seizoen een kleine gastrol als mevrouw Piep. De serie wordt in 1994 een gouden televisiering. Luna met Dat is het leven.

Berk schreef columns voor het Algemeen Dagblad, het Utrechts Nieuwsblad, Provinciale Zeeuwse Courant, de Gaykrant en Margriet. Eind november 2022 stopte ze na ruim 40 jaar met haar column in het AD. Met andere columns was ze al eerder gestopt. Sinds februari 2023 was ze vaste columniste van het Amsterdamse maandblad Mokum Magazine. Ze zette zich jarenlang in om laaggeletterdheid te bestrijden. Ze gaf veel lezingen voor mensen die moeite hebben met lezen. Ze was lid van het comité van aanbeveling dat leidde tot de oprichting van de actiegroep Stop de Bezetting. En dan iets over haar privéleven. Marjan Berk werd geboren in Zeist. Haar ouders scheidden toen ze 5 jaar oud was. Met haar moeder en haar broer vertrok ze naar Amersfoort. Haar moeder runde daar een klein pension. Ze bood onderdak aan onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. Van een van hen liep Marjan een roodvonk op. Haar eerste man was een patiënt van haar toen ze als verpleegster werkte. Ze trouwde met Ernst Berk en er kwamen 3 kinderen. In een interview

vertelde ze. Ik wilde uit feministische overwegingen geen alimentijd na mijn scheiding. Mijn ouders waren in de jaren 30 gescheiden en de ruzie over dat maandelijkse postwisseltje klinkt me nog in de oren. Vreselijk als je afhankelijk bent van een man waar je van weggegaan bent. Dat wil ik absoluut niet. Alles wordt anders van Ben Kramer.

Berk trouwde in 1962 voor de tweede keer met componist Ruud Bos. Het huwelijk hield 31 jaar stand en samen kregen ze twee zonen. Op 5 juli 2007 won Berk 1 miljoen euro in de lotto. Het loodje was er aangesmeerd door staatssecretaris Erika Terpstra, omdat ze op die manier de sport hielp. Van het gewonnen geld kocht ze onder andere een piano die ze later aan een kleindochter gaf en een Saab Turbo. Ze had ruim 50 jaar een tweede huis in Kalenberg, maar verkocht dat in 2010 vanwege haar hoge leeftijd en daarmee gepaardgaande lichamelijke achteruitgang. Vanaf 2016 had ze een appartement in Amsterdam. Ze woonde in het Okkelhofje, een hofje waar alleenstaande vrouwen wonen, gesticht door de 18e eeuwse zakenvrouw Cornelia Okko. Berk schreef er in 2025 het boek Hofdames, Heden en Verleden van Cornelia Okko's Hofje over. Over met pensioen gaan zei ze in 2022 in een interview: ik werk om mijn brood te verdienen. Ik heb AOW en nog een beetje auteursrechten. Stoppen kan ook niet als je schrijven tot je habitus zelf gemaakt hebt. Ze was toen ook nog steeds te boeken voor het geven van een lezing. Ze overleed op 5 juli 2026 op 93-jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam. Peter en Melanie Beense met Ik zal altijd zijn.

Zelf een insectenhotel bouwen. Insectenhotels zijn kant en klaar in de winkel te koop, maar ze zijn ook verrassend makkelijk zelf te maken, met materiaal die vaak al thuis of in de tuin aanwezig is. Insecten zijn superhandige diertjes. Wilde bijen en vlinders zorgen bijvoorbeeld voor bestuiving van planten. En lieve heersbeestjes voorkomen bladluizenplagen. Insecten hebben het echter moeilijk. Onder meer omdat ze steeds minder plekken hebben waar ze kunnen schuilen en nestelen. Daarom is het maken van een insectenhotel een goed idee. Voor de basis van een insectenhotel kan een oud houten wijnkistje gebruikt worden. Of timmer zelf van oude planken een kistje. Elke grootte is goed, maar de diepte van een kistje moet wel minimaal 20 centimeter zijn. Spijker of lijm plankjes in het kistje, zodat het insectenhotel 4 verschillende hotelkamers krijgt. Zorg verder voor een houten afdakje, zodat de vulling van het insectenhotel straks droog blijft. Wilde bijen, zoals metselbijen, leggen hun eitjes in lange gangetjes.

In dit insectenhotel krijgen deze bijen twee kamers die speciaal voor hen zijn ingericht. In de eerste kamer gaat een stuk hout of een boomstronk. Boor hierin gladde gaten van zo'n 18 centimeter diep. Let op, houd de achterkant dicht. De bijen hebben doodlopende gangetjes nodig. Wolter Kroes met wat een heerlijke dag.

Op holle gedroogde plantenstengels, bijvoorbeeld van zonnebloemen, hortensia, vlier en oude bamboestokken, zijn perfecte nestelplekken voor metselbijen. Kneep of zaag ze in stukken van 18 centimeter en duw de stukken helemaal tegen de achterkant van de tweede bijenkamer. Gebruik zoveel stengels dat alles klemvast zit. Vlinders kruipen bij slecht weer graag tussen takjes, schors en droge blaadjes. Dit materiaal is dus perfect om de vlinderkamer mee te vullen. Dek de kamer af met een plankje waarin verticale gleuven zijn gezaagd van 1 bij 8 centimeter. Daar kunnen de vlinders precies doorheen. Tot slot krijgen ook lieve heersbeestjes en torretjes een eigen plekje. Ze zitten graag in een kamertje vol houtwol, houtsnippers en dennenappels. Spijker voor de zekerheid wat kippengaas tegen deze kamer, zodat de vulling er niet uitvalt. Wilde bijen kunnen niet zo ver vliegen. Plaats het insectenhotel daarom op een zonnige plek in de buurt van nectarrijke planten zoals lavendel, grote tijm of lonkruid. Trots op jou van Wesley Bronkhorst.

Ja, en dan wordt het alweer tijd om afscheid te nemen. Pascal, dank je wel voor de techniek. Samenstelling en presentatie was in mijn handen. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En dan horen we tot slot nog de muzikant van Django Wagner.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Vaassen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Glorieklanken, waarin we een gedicht en liederen kunnen beluisteren. De Alpha en de Omega. Voor het verre voorgeslacht, in een eeuwigheid dezelfde, maar ook aan ons gedacht. Hij is het begin en het einde, de ene ware God, houdt alles in zijn handen en stuurt ons levenslot. Als eerste en als laatste hoort hij een ieder stem, die hulp vraagt voor het heden. De toekomst is aan hem, van A tot Z doorgrondt hij. Ons menselijk bestaan, ja, wat er ook gebeuren, hij zelf wil met ons gaan. Ga met God, gezongen door het Echo Reiskoor.

kreeg een verzoekje binnen. Dat is of voor het Arendsnest of het Adelaarsnest in Oosterwolde. En het gaat om Veilig in Jezus' Armen. En dat wordt gezongen door Remco Hackert met het 6 Center Gospel Choir. Hij gaat stotteren ook. En het is bestemd voor bewoners en medewerkers.

Juicht, want Jezus is Heer, gezongen door het interkerkenkoor Dronten, is bestemd voor de Heer van Ekeris. In het nieuwe Feitenhof aanstaande zondag 26 juli hoopt u uw verjaardag te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd door bewoners en medewerkers.

Door de nacht van smart en zorgen, gezongen door de Verenigde Veluwse Koren, is bestemd voor de bewoners en medewerkers van Mariposa.

Jezus, gij mijn leven, gezongen door het koor van de Vrije Evangelische Gemeente. Een nieuw lied is bestemd voor de zieke medemens in de gemeente.

Vaste rots van mijn behoud, gezongen door het christelijk mannenkoor Laudate Deum, is bestemd voor de familie Spijker in het Nieuwe Feitenhof. Maandag 13 juli waren jullie 60 jaar getrouwd en 30 juli is de Heer jarig. Namens bewoners en medewerkers van harte gefeliciteerd.

Het zij vreugde mijn deel is, gezongen door het kinderkerkkoor Emmanuel, is bestemd voor mevrouw Binnenkamp van der Hoorn. 12 juli was u jarig. Nog van harte gefeliciteerd.

Looft, loof, verheugde Heer der Heren, gezongen door de lofstem met medewerking van meisjes en kinderkoor, evenstem voor de bewoners en medewerkers van het hart van Tornspiek.

Als een onbeschreven blad ligt de toekomst voor u open. Maar het onbekende pad hoef je niet alleen te lopen. Kijk naar mij, ik ben dichtbij en ik leid je op je wegen. Je bent veilig aan mijn zij. Ik geef jou mijn heil en zegen. Na het afscheid nemen hoort u nog een gedeelte van het christelijk mannenkoor Het Harde en Omstreken met het lied Spreek tot mijn hart, Heer Jezus. Zo zijn we aan het eind van het programma gekomen. Pascal, bedankt voor de techniek en ik, Dini van Wezen, deed de samenstelling en presentatie. Het team wenst u een goed weekend toe na het journaal Middagmatinee met Ben Ransdorp.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is het oponthoud een half uur. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder een goede middag. Het is al een beetje een dag zonder zon. Maar we kunnen wel constateren dat al heel wat regen is gevallen. Tenminste, dat lijkt erop. Goed, vandaag is natuurlijk... Dit was de botterschijf. Van dikhout, wat er morgen komt. En dat weet je eigenlijk maar nooit wat er morgen komt. Wat er straks komt is natuurlijk de informatie, lokale informatie. We hebben een special vandaag, dat is van de Ray Conniff Singers. Misschien is het ook wel eens een keertje leuk. Uit de tijd dat James Last ook populair was. We beginnen eerst heel oud, 1958.

Tja, dat was ineens afgelopen. Ja, 1958. Dan zijn de platen wel heel erg kort. Nou, niet zo gebruikelijk, maar nu meteen al een instrumentaal nummertje van Hank Marvin. De gitarist ooit van The Shadows. Love is All Around. En dat is ook weer een nummer van The Trox.

Van 1971 gaan we over naar de 15 augustus 2026. Want dan staat Elburg opnieuw in het teken van nostalgie op twee wielen. De Oldtimer Bromfiets Club Elburg en Omstreken organiseert dan voor de 14e keer de evenementen Brommers Kiek in Elburg. Vanaf 10 uur verzamelen bezitters van Oldtimers Bromfietsen zich in de Beekstraat, waar de vaak prachtig gerestaureerde Brommers te bewonderen zijn. Bezoekers krijgen de gelegenheid de klassieke tweewielers van dichtbij te bekijken en met een eigenaar in gesprek te gaan over de geschiedenis en techniek van de verschillende merken en modellen. Deelname van de rit staat open voor iedereen die in bezit is van Oldtimer Bromfiets, ongeacht het lidmaatschap van de vereniging. Inschrijven kan op de dag zelf en wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de organisatiekosten te dekken. Een eventueel overschot wordt geschonken aan een goed doel. Na ontvangst van de koffie en cake vertrekken de deelnemers rond 11 uur voor een volledig uitgezette toertocht van ruim 85 kilometer door de omgeving van Elburg. Rond 14.15 uur worden de eerste deelnemers weer teruggewacht in de Beekstraat, waar de bromfietsen opnieuw te bezichtigen zijn. Het evenement trekt jaarlijks veel publiek. Zolang de voorraad strekt, ontvangen alle deelnemers een speciaal rally-schildje, beschikbaar gesteld door bedrijven uit Elburg en omgeving. Wil je meer informatie, dan is het inderdaad op ruudgroen.nl/OBCO. Dus daar alle informatie. Goed, we gaan naar een Nederlandstalige plaat. We gaan naar een nummer die je misschien nooit zoveel gehoord hebt. Dat is de LP van de chansons van Rob de Nijs. Maar die vertaalt vaak mooie hits. En dat is eigenlijk een nummer van Michel Delpech. Maar Rob deed het in 2008 voor één nacht.

Wat betreft de wandelaars die ik gedaan heb in Nijmegen, de Vierdaagse, morgenavond op de havenkade is er een huldiging van om 6 uur. Dus op de havenkade, de 6 uur, de huldiging van de wandelaars van de Vierdaagse. Nou, ook weer heel leuk.

We gaan naar een Engelse zangeres, Picky Marts, maar zij heeft ook wel eens een keertje wat in Duits gedaan. En het gaat over 17 jaar en dan heb je ook nog dromen.

0: Peggy Maarts, het is 1965 toen dit is uitgezonden of opgenomen. We gaan naar een bericht over de winter in de vesting, want de organisatie van Winter in de Vesting heeft besloten dat de 7e editie van het historische winterevenement doorgaat op vrijdag 11 en zaterdag 12 december. Verandert de vesting van Elburg opnieuw in een sfeervol winterdecor. Tegelijkertijd laat de organisatie weten dat de toekomst van het evenement na deze editie onzeker is, zolang er geen structurele oplossing komt voor het gruwende parkeerprobleem. Door het verdwijnen van het parkeerterrein Molenweg en het mogelijk wegvallen van het terrein achter de U-woon verliest de organisatie bijna 700 parkeerplaatsen. Voor een evenement dat jaarlijks tienduizenden bezoekers treft, betekent dit een fors tekort. De afgelopen jaren werd het opgevangen met tijdelijke maatregelen, maar die blijken steeds kwetsbaarder. Zo moest vorig jaar, nadat een geregeld overloopterrein door aanhoudende regen onbruikbaar bleek, binnen enkele dagen een compleet nieuw parkeer- en verkeerspan worden opgesteld. Winterinvesting is dan tamelijk gratis toegankelijk. En de organisatie heeft de afgelopen 2 jaar herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het parkeerprobleem. Inmiddels heeft de burgemeester Harm-Jan van Schaik zich persoonlijk aan het dossier verbonden. Hij werkt aan een voorstel om samen met de gemeenteraad alsnog tot een structurele oplossing te komen. In september wordt dit traject samen met de organisatie verder uitgewerkt. Nu, het verhaal is veel langer, maar wilt u dat echt lezen? Op de website van Lou Media en met de grote kop Winter in de Vesting gaat door. Dus meer informatie op dat stukje van de website. Goed, we gaan naar de duetplaten.
1: Lou FM Middagmatinee met de duetplaat.

0: Uit de tijd dat we nog heel erg jong waren. Ik denk dat een heleboel mensen nog onder de 10 jaar oud waren. Het is 1958 en 1959. Devoted to you and take a message to Mary. We hebben weer iets. We hadden het net iets over de parkeerproblemen. Maar daar hebben we wel iets over gevonden. Want er is hier een vervolg. Want de gemeente Elburg ontvangt regelmatig meldingen over auto's die geparkeerd staan in de stegen van de vesting. Ook buitengewoon opsporingsambtenaar BOA's constateren deze overtredingen regelmatig tijdens hun surveillances. De stegen maken deel uit van het voetgangersgebied. Dat betekent dat het niet is toegestaan om hier met een voertuig te rijden of te parkeren. Omdat veel stegen smal zijn, kunnen geparkeerde auto's de doorgang belemmeren voor voetgangers, mensen met een rolstoel of andere hulpbehoevenden. Ook hulpdiensten kunnen hierdoor in de noodsituaties worden gehinderd. Om de veiligheid en bereikbaarheid van de vesting te waarborgen, gaat de gemeente strenger handhaven. Voertuigen die in stegen geparkeerd staan en een gevaarlijke situatie veroorzaken, worden direct weggesleept. Dit gebeurt op basis van de wegsleepverordening Elburg. Een weggesleept voertuig wordt overgebracht naar de Stouwdam aan de Oudedijk 14 in Oldebroek. De eigenaar kan het voertuig daar ophalen nadat de kosten voor het wegslepen en de stalling zijn voldaan. De gemeente roept automobilisten op de verkeersregel te respecteren en de stegen vrij te houden. Zo blijft de historische vesting veilig en goed bereikbaar voor bewoners, bezoekers en hulpdiensten. Nou, ik zie het wel helemaal voor me. Ja, auto wordt weggesleept en je hebt geen vervoertuig beschikbaar. Dus lopen naar Oldebroek, nou, dat is nogal wat, even goed. Maar om het toch een beetje leuk te houden, hebben we hier een conferentie. Het is Gerard Cox en Frans Halsema. Raad maar, ik weet niet of je het ooit hebt gehoord, maar het is best wel leuk.
1: Raad maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
2: Dat Van Gele.
1: Wie zegt u?
2: Van Gele.
1: Juist, en u belt vanuit?
2: Leeuwarden.
1: Dat dacht ik al.
2: Ja. Geboren en getogen, hoor.
1: Ja, dat is het, hoor, meneer Van Gele. Meneer Van Gele, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
2: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
1: Ah, en zei het u iets?
2: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
1: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gele?
2: Nee.

0: kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met een telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT. Oh. Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilder, ja. Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is even mijn grapje.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor. Oh. Nee. Meneer Schilder, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Van Gelen. Nou, dat is prima koffie. Bij meneer Van Gelen thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilpoort,
0: meneer,
1: dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel eens.
1: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hey, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer.
1: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band, er komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schilp. Meneer Schilperhoop.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja?
0: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè? Nee.
1: Meneer Schil, mag ik nog één...
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent.
0: Ja.
1: Dat is een grapje, hoor! Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperhoort, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperhoort.
0: Meneer Van Gelen.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, van de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend geraden.
2: Lou FM Middagmatinee met de Cats.

0: Het is weer even geleden, hè, want wanneer ik de Cats heb gedraaid, een letter. Dit is een verhaal uit 1971. We gaan voor het volgende bericht naar Doornspijk, want een bewoner van de Rode Landsweg in Doornspijk moet van de gemeente Elburg een eerder opgelegde dwangsom van €5.000 betalen. De politie vond opnieuw spullen die te maken hebben met de productie van synthetische drugs. In december 2025 kreeg de bewoner al een last onder dwangsom opgelegd. Daarbij is bepaald dat een bedrag van €5.000 moet betaald worden als opnieuw de regels van het opiumwet worden overtreden. Op 9 maart 2026 trof de politie in de woning opnieuw spullen aan die verband houden met de productie van synthetische drugs. Daarom moet de bewoner dus nu de dwangsom betalen. De gemeente benadrukt dat optreden tegen drugscriminaliteit nodig is om de veiligheid in de buurt te beschermen. Volgens de gemeente laat het innen van de dwangsom zien dat opgelegde maatregelen ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. Wie zich ondanks eerdere maatregelen opnieuw inlaat met drugsgerelateerde activiteiten, moet weten dat er gevolgen aan vastzitten, zegt burgemeester Harm van Jan van Schaik. Als gemeente treden we hier tegen op. We accepteren niet dat de woningen of panden worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Dat is gevaarlijk voor de omgeving en ondermijnt de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Bij de volgende overtreding kan de gemeente de woning voor 1 jaar sluiten. Nou, mensen zijn nu helemaal gewaarschuwd, denk ik zo.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.
0: Ja, de duetplaat is eigenlijk meer de zangers. Ik moet eigenlijk iets anders doen dan deze.
1: Lou FM middagmatinee met de mini-special.
0: 3 nummers, geen 4 in dit geval, want ik vind het een beetje te veel 4 nummers van 1 groep of zangeres. 3 keer de Ray Conniff-singers. We gaan eerst naar 1966 en dat is een hele bekende. MUZIEK

Dat is natuurlijk een beetje het gemiddelde hoogtepunt van de hittegolf in die zomer. 24 juli 1995, een Palestijnse kamikaze blaast nabij Tel Aviv een bus en zichzelf op. Het gevolg, 6 doden en 33 gewonden. Israël besluit de vredesbesprekingen toch voor te zetten. 24 juli 1995, de Nederlandse blauwhelmen, 309 in totaal, arriveren op Soesterberg, waar uitzinnige familieleden wachten. En dat eerst over de radio, want dat is ook wel weer leuk om te weten, want het is ook alweer zo lang geleden. 24 juli ook 1995, radio 538 is voor het eerst in de ether. Het station neemt de etherfrequentie FM 103 in Lelystad in gebruik. Nou, dat werd eigenlijk dubbel gebruikt door de NPO 1 of NPO 2. Toen was Lex Haring zo slim om dat eventjes aan te vechten en dat is later gelukt. 24 juli 1996, 30 jaar geleden, de bomaanslag op een trein bij Colombo, Sri Lanka, vallen 64 doden. En als laatste, 24 juli 1996, de populaire volkszanger André Hazes is een poosje uitgeschakeld. De levensliedvertolker brak zijn been in zijn eigen tuin. Volgens de boekingsbureau zag hij een sproeier over het hoofd. Toen hij daarvoor op het laatste moment wegsprong, kwam hij verkeerd terecht. Nou, tot zover dan dit vandaag, maar dan in het verleden. De laatste van de Ray Conniff-zingers. Memories are made of this. En dat kennen we natuurlijk van Dean Martin.

het over dan de prachtige stemmen van Céline Dion, Poulcu, Tuma en Cor. 1995. We sluiten af richting het nieuws en weer en de botterschijf met een hele mooie plaat van de Henry Mancini, instrumentaal. Het is 1961.

Tot zover dan het eerste uur. Straks na de klok van 1 en verzoekplaten, zowel het Zwanenkoor als de Rotje McCune.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog. Dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen door een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Dan loopt het vast bij Arnhem voor het knooppunt Grijshoort. Je hebt een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

De botterschijf van Dikhout, wat er morgen komt. En allemaal op de 105.5 en een digitale radio natuurlijk op DAB+. We gaan verder met een verzoekplaat. Onze Theo, en die heeft ook weer zo eentje gevonden uit 1970. Dat is Rod McKeown.

Terecht applaus zou ik zeggen van onder andere van Ruud McEwen. Without a Worry in the World. En dat is speciaal natuurlijk weer voor onze Theo. We gaan naar een bericht, want het gaat over een orgconcert. Toon Hagen in Grote Kerk in Elburg. Want geeft een concert op het Quellhorst Orgel. Gebouwd in 1825 van de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Het concert omvat eigen werk, Partipa en Fantasie van Psalm 8. Verder staan hun sonaten van Mendelssohn en werken van Johann Sebastian Bach. De koraalbewerking Schmücke dich, ich liebe Seele, von Gott will mich nicht lassen. Wer nu lieben, Gott lässt wallen. Prelium pro organo, piano en fugo in S op het programma. Nou, dat is nogal wat. Toon Hagen studeerde hoofdvak orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en improvisatie aan het Arnhems Conservatorium. Hij is actief als concertorganist en werkzaam als componist van een ander orgel en kerkmuziek. Als kantororganist is hij verbonden aan de Grote Kerk, Grote of Sint-Nicolaas Michaëlskerk in Zwolle. Nou, tot zover dan net. Oh ja, het concert vindt plaats op 31 juli en begint op 20 uur. De kerk is open vanaf 19:30. Entree €10 en kinderen tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. We zijn toe aan Nederlandstalig. Ik speciaal voor Arie mocht hij luisteren. Het Zwanenkoor, dan niet één plaatje, maar twee nummers. Het Zwanenkoor Geef mij je angst. En die kennen wij ook van André Hazes. En het Zwanenkoor met het Amsterdamse parfum.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

0: Mocht je hier wonen en toch ooit eens een keer uit Amsterdam bent gekomen, dan is het misschien een keertje leuk om dit allemaal eens een keer te horen van het Zwanenkoren. Dus toch wel leuk. De jeugdherinneringen zou ik bijna zeggen. Goed, we gaan even naar de sportiviteit voor 65-plussers. Want dat is ook wel eens handig om te weten. Want de gemeente Elburg is gestart met Pro Muscle Plus. Een leefstijlprogramma dat 65-plussers moet helpen langer sterk, fit en zelfstandig te blijven. De eerste groepen kunnen van start. Opvallend is wel dat ze vooralsnog relatief fitte ouderen aanmelden. Terwijl het programma juist ook bedoeld is voor inwoners die al gezondheidsproblemen ervaren. Pro Muscle Mistkle is het plus, ja, het spieren, combineert krachttraining met voedingsadvies. De gemeente wil ouderen daarmee helpen om dagelijks activiteiten langer zelfstandig uit te voeren, het risico op vallen te verkleinen en vitaal te blijven. Per groep is er plaats voor 8 deelnemers. Volgens de gemeente zijn er inmiddels voldoende aanmeldingen om het programma te beginnen. Fysiopraktijk Lauwen en Muilwijk merkt fysiotherapeut Annemee dat vooral ouderen belangstelling tonen die vroeger veel hebben gesport en nu merken dat hun spierkracht afneemt. Dat sluit nog niet volledig aan bij de doelgroep die de gemeente voor ogen heeft. Is juist ook bedoeld voor ouderen die al gezondheidsproblemen ervaren. Of die groep zich in de komende tijd alsnog aanmeldt, moet nog blijken. De therapeute ziet dat veel ouderen denken dat wandelen, fietsen, tuinieren en huishoudelijk werk voldoende zijn om fit te blijven en zelfstandig. Hoewel de activiteiten belangrijk zijn, blijft gerichte krachttraining volgens haar nodig om spierkracht zoveel mogelijk te behouden. Ook hoeft afnemende spierkracht volgens haar niet alleen bij het ouder worden te horen. Het gerichte training kunnen ouderen dagelijks activiteiten zoals traplopen, boodschappen dragen of een kleinkind optillen vaak langer zelfstandig blijven uitvoeren. Nou, tot zover dit verhaal. Dit verhaal is nog veel langer. Kijk dan even op de website van Lou Media. Gemeente zet ouderen in beweging. Daar staat de laatste informatie die beschikbaar is. Goed, we gaan naar een special.
1: Lou FM middagmatinee met een instrument. Lou FM middagmatinee met de mini special.

mogelijk herkent, want dit is uit de jaren 50. De Platters, de Great Pretender uit 59 en Twilight Time uit 1958. Na het volgende bericht krijgen we het volgende nummer, dat is Smoke Cats in Your Eyes. En die is ook uit 1959. We hebben een bericht uit het Heerde, want kinderen kunnen op woensdag 12 augustus op avontuur tijdens een speurtocht op landgoed De Delle in Heerde. De excursie wordt georganiseerd door de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen, die speciaal bedoeld is voor kinderen vanaf 4 jaar. Tijdens de middag gaan de deelnemers samen met de boswachter het bos in om spelenderwijze meer te leren over de natuur. Er wordt gezocht naar sporen van dieren, zoals pootafdrukken van reeën en wilde zwijnen. Met een beetje geluk laten de dieren zich ook nog zien. Onderweg zijn er verschillende spelletjes en opdrachten. De speurtocht begint om 14 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor donateurs gelden gereduceerde tarieven. Honden zijn niet toegestaan. Vooral reserveren is verplicht. Meer informatie en aanmelden kan via www.glk.gerardleokarel.nl/excursies. Het laatste dus wat ik al aankondigde.

Misschien is het minderlijk bekend voor de mensen die het jaar 1986. Dus misschien mensen die wat ouder zijn, die herkennen dat misschien niet zo. Maar het is wel een vrolijk nummer, zou ik zeggen, zeer positief. Maar nog een positieve bericht heb ik uit Oosterwolde. Want dat gaat over de medische behandeling van Aalt van der Weg. En die 58 jaar in de Verenigde Staten kan doorgaan. De benodigde behandelkosten zijn inmiddels gedekt, waardoor de geplande benefietacties niet langer nodig zijn. Aalt uit Oosterwolde is al jaren ernstig ziek door een zeldzame liquorhypotensiesyndroom. Zijn situatie staat centraal in de inzamelactie Geef Aalt een laatste kans om een behandeling in de Verenigde Staten mogelijk te maken. De afgelopen maanden werd een inzamelingsactie opgezet om de behandeling mogelijk te maken. Volgens de organisatie was de betrokkenheid groot. Veel mensen leefden mee, baden, doneerden of boden hulp aan. Dankzij die steun is het bovendien mogelijk geworden om het hele gezin met Aalt kan meereizen naar Amerika. Omdat financiële noodzaak voor verdere fondsenwerving op dit moment is weggevallen, zijn de geplinte Logaton, de grote Baardenrace voor Aalt en de Benefietvereniging, de Benefietveiling afgelast. Nogal wat hier. De organisatie vindt het niet passend om mensen alsnog een bijdrage te vragen nu de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn. Namens de organisatie spreekt Willem van den Berg zijn grote dank uit aan iedereen die zich heeft ingezet of had toegezegd een bijdrage te leveren. De afgelopen maanden hebben wij een ongekende golf van betrokkenheid mogen ervaren. Zoveel mensen die meeleefden, baden, gaven en zich belangeloos hebben ingezet. Het heeft ons diep geraakt en dit gaat allemaal heeft ervoor gezorgd dat het gehele zin van Aalt naar Amerika kan. Mensen die vragen hebben,

over het besluit kunnen contact opnemen met de organisatie. Oké, we gaan naar een mooie country muziek. We gaan naar eerst en al Willie Nelson en daarna naar Johnny Cash.

De eerste countryplaat, dat was dus Willie Nelson en Home Is Where You Happy. En de laatste, heel lang geleden, 1956, Train of Love van Johnny Cash. We hebben nu weer een bericht uit Harderwijk, maar dat gaat ook een beetje uit een man uit Oldenbroek. Want een man uit Oldenbroek die twee mensen met benzine overgoot en dreigde hen in brand te steken, is veroordeeld tot 1 jaar cel en tbs met voorwaarden. De rechtbank Gelderland sprak hem wel vrij van poging tot moord en poging tot brandstichting. Volgens de rechtbank gaat het om een buitencategorie van bedreiging. Juist de combinatie van benzine een aansteker. En dreigende woorden maken de bedreiging uitzonderlijk ernstig. De man krijgt daarnaast een locatieverbod voor de gemeente Harderwijk. Het incident vond plaats op 11 augustus 2025 bij een woning in Harderwijk. De man wilde gereedschap terug dat in een schuur lag. Toen hij vond dat de aanwezigen hem niet serieus namen, vertrok hij. Kort daarna reed hij naar het tankstation aan de Oranjelaan. Rond 6 uur 55 vulde hij daar een fles met benzine en kocht een rode aansteker. Enkele minuten later keerde hij terug naar de woning. Daar gooide hij de benzine in het gezicht van 1 slachtoffer. Het andere slachtoffer kreeg benzine in het gezicht en op de borst. Daarbij draagde hij de 2 in brand te steken. Volgens de rechtbank probeerde hij vervolgens meerdere keren de aansteker aan te krijgen. De slachtoffers vluchtten uit angst de woning in. Daarna vernielde de man een ruit. Tijdens de rechtszaak verklaarde de verdachte dat hij de slachtoffer alleen bang wilde maken om zijn gereedschap terug te krijgen. Ook ontkende hij dat hij tijdens de bedreiging een aansteker in zijn hand had. Nou, tot zover dit verhaal, want het verhaal is nog veel langer. Op de website van Lou Media met de kop cel en tbs na dreigen met benzine. Nou, daar vind je het hele verhaal en wat de rechtbank daar allemaal ook van vindt. Tot zover dan. We gaan straks na 2 uur verder met Studio Elburg met Aad Withaar. Dus dat is na 2 uur. Maar goed, we gaan naar Nederlandstalig. André Hazes.

André Haas is 1982 en morgen is het natuurlijk zaterdag. En als ik deze plaat hoor, dan denk ik, ja, was het nou altijd maar zaterdag? Die zanger is misschien niet zo bekend. Herman Dun, ja, uit Amerika volgens mij. On a Saturday, en dat komt allemaal 2008, 2009.

Herman June on Saturday. Een van de laatste berichten inderdaad voor de nieuws van 2 uur en de reclame in de botterschijf. Want wat ooit begon als een zeldzame verschijning in de zuidelijke grensstreek is in een paar decennia uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen in vrijwel heel Nederland en Vlaanderen. De eikenprocessierups. Van mei tot juli vormen de rupsen en hun nesten op eikenbomen een vertrouwd, maar ook vaak hinderlijk beeld. Waar komt het door? Klimaatverandering, landscheepsinrichting, gebrek aan natuurlijke vijanden. En wat gebeurt er dan allemaal? Hevige jeuk, rode bultjes, ontsteking, rood huid, ja, zwelling en jeuk. En luchtwegen, slikklachten, hoesten en kortademigheid. Dat kan dus allemaal voorkomen met een processierus. We gaan stoppen een beetje langzamerhand met de laatste nummers. We gaan naar 1962. Steve Lawrence,

dat was het dan weer. Straks dus na tweeën Studio Elburg. Mijn collega Aart. Die heeft ook weer allerlei informatie beschikbaar. Was ongetwijfeld. En wat mij betreft een fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat 12 kilometer file vanaf Valburg. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 3 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5.
3: Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: En dan is er weer bijna 13 minuten over 2 op deze lekkere vrijdagmiddag. Ja, we staan weer aan een week met mooi zomers weer. Ja, en nog een paar dagen dat het wat minder is. Morgen mooi, dan volgens mij zondag, maandag en dinsdag wat minder. En daarna keert de zomer weer helemaal terug. Hebben ze mij beloofd, maar of ze dat inderdaad waar gaan maken, dat weet ik niet. We begonnen met de bottenschijf van deze week. Die is van Dick Hout, wat er morgen komt. En we hoorden het nummer Show Me The Way. Ja, een bekend nummer van Peter Frampton uit 1976. Ja, en vandaag, precies 50 jaar geleden, kwam dit nummer binnen. Op nummer 1 terecht, moet ik zeggen, van de Nederlandse top 40. En bleef er 1 week staan. Wat gaan we doen? Nou, we gaan het hebben over de brokantenmarkt, het aantal gestolen fietsen in Elburg, een vrees voor verkeersdrukte als er in Zeewolde een nieuwe kazerne gaat komen. En we gaan het hebben over reisverzekeringen, want dat is heel belangrijk. Ja, ik had eigenlijk van plan geweest om Arno Klein van Klein en Uitslag uit Oldebroek, het verzekeringskantoor dat ook adverteert op de Loe, uit te nodigen voor vandaag, om het over reisverzekeringen te praten. Maar ja, Arno was natuurlijk zelf met vakantie, dus vandaar dat dat niet door kan gaan. Maar we hebben ook een heleboel kruiken muziek klaarstaan, zoals deze, een oudje van de George Baker Selection, maar dan in een nieuw jasje gestoken vorig jaar. Una Paloma Blanca.

Morrikanten en Jekke Jekke. Ja, het is altijd wel leuk als je weet waar een liedje over gaat. Maar soms is het ook wel leuk om te, er een voorstelling bij te hebben. Het klinkt in ieder geval heel erg vrolijk. Dus in ieder geval een berichtje nog over de brokantenmarkt. Die jaarlijkse brokantenmarkt die in de kloostertuin van Elburg wordt gehouden. Die vindt volgende week zaterdag plaats en dan is het 1 augustus. Bezoekers kunnen tussen 10 en 5 struinen langs kramen vol brokanten, vintage en nostalgische spullen. Organisatie van de 14e Brokantenmarkt is in handen van Museum Elburg en de dames van Brokantenwinkel Feest der Herkenning. Naast de markt is er live muziek en kunnen bezoekers in het museumcafé terecht voor zelfgebakken taart. De entree bedraagt 2 euro per persoon. En de Kloostertuin, voor mensen die het niet weten of die hier op vakantie zijn, zit aan de Zuiderwalstraat 6 in Elburg. Verder met vrolijke muziek van de Gibson Brothers. Que será?

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging bijna 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet ook bijna 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 10 minuten. En op de A50 verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijken we even naar het weerbericht. Er ontstaat steeds meer gaten in het wolkendek, waardoor we uiteindelijk een mix krijgen van zonnige perioden en stapelwolken. Verder is het warm met 23 tot 25 graden. De avond verloopt vrij zonnig. Vannacht blijft het droog, waarbij wolkenvelden en heldere perioden elkaar afwisselen. Bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen wordt het warm met 23 tot 29 graden van noord naar zuid. Er is flink wat zon en er zijn nog een aantal wolken. En tot zover de verkeersinformatie en het weer.

Madonna en Holiday uit het jaar 1991 alweer. Ja, we proberen zoveel mogelijk muziek uit de 80's en de 90's te draaien. Dat is een beetje de opzet van dit programma. Maar af en toe dan duiken we lekker in de 70's en de 60's en dat soort dingen. We gaan even stilstaan bij het overlijden van Giel Montagne. Dat is de pseudoniem van Bert van Reenen. Bertus Arie van Reenen. Geboren in Uitgeest op 26 augustus 1944 en hij overleed vandaag precies een jaar geleden, 24 juli 2005. Hij was presentator en hij was radio-dj. Maar hij begon op zijn 8-jarige leeftijd al met het inspreken van hoorspelen bij de KRO. Na de middelbare school hield hij zich bezig met acteren. Hij volgde enkele jaren de toneelschool in Arnhem. Zijn carrière begon in 1963 als discjockey bij de zeezender Radio Veronica. Hij was de neef van Bul Verwij, een van de directeuren van Veronica. In 1971 ging hij bij de Trosse televisieprogramma Op Losse Groeven presenteren. Later werd dat het programma Op Volle Toeren. Dat was het programma wat volledig gewijd was aan het Nederlandstalige lied en bijna 20 jaar heeft gelopen. Hij is ook nog discjockey geweest bij de radio vanaf 1973 bij de Tros op 3. Het befaamde De Beste Dag op 3 noemden ze dat toen. Hè? De best beluisterde dag op Hilversum 3 met mega luistercijfers. In 1972 probeerde hij zelf ook een hit te maken met de single Maya, maar die blijft steken in de tipparade en kwam ook geen notering in de daverende 30 op Hilversum 3. Ik heb even

0: twee uitvoeringen daarvan. De eerste die ik laat luisteren, dat wil nog. Dat gaan we eens eventjes luisteren. Gaat je doen? Moet ik hem even deze knop aanzetten. Kijk, we gaan eens eventjes kijken. Hier begint eerst
1: de bezigheid. Ik hield het meest van Maria. Het was alleen met Maria alle dagen feest of bal. Wat vertel ik Maria? Hoe vertel ik Maria dat ik slechts haar jonge leven stal? Geloof me, het was geen avontuur. Dan was het niet zo lang van duur.
0: Oh jongens, hier word je toch helemaal niet goed van. Ja, misschien toch wel een keer voor een programma met leuke muziek. Zoals Nachtgedachten, dat dit kan worden opgenomen. Maar dat nummer van Maria heeft hij ook nog een keer gezongen. Ik ga je even een stukje laten luisteren.

Ja, Maria van Gil Montagne uit 1972. Is toch maar goed dat hij zijn carrière heeft voorgezet op de radio als presentator en DJ. En natuurlijk ook op de televisie. Mooie carrière als ik Middle of the Road.

We draaien zonnige muziek van Maywood, getiteld Rio. En gelijk begint de zon hier te schijnen. In ieder geval hier bij de studio. Ja, Rio van Maywood uit het jaar 1981. Net een berichtje voorgelezen over de brokantenmarkt die op 1 augustus wordt gehouden in de Kloostertuin van 10 tot 5. Maar liefhebbers van kunst en creativiteit kunnen op woensdag 5 augustus, tijdens de vestingdagen, ook een tussen 10 en 5 hun hart ophalen in de vesting van Elburg. Want dan verandert de sfeer in de Beekstraat, in een sfeer, de historische sfeer, de binnenstad, in een mooie markt met gezellige kunstmarkt met bijzondere en unieke creatie. Bezoekers kunnen op hun gemak langs de kramen wandelen en genieten van een gevarieerd aanbod, waaronder schilderijen, keramiek, sieraden, fotografie, glas in lood, aquarellen en kunst van hout en gerecyclede materialen. De kunstenaars zijn zelf aanwezig om hun passie en verhalen achter de kunstwerken te delen. Wie iets mooi ziet, kan het direct aanschaffen. Een bezoek aan de kunstmarkt is een goed te combineren met een dagje in de vesting. De toegang is gratis en parkeren kan op korte afstand, loopafstand van het centrum. De organisatie meldt dat de kunstmarkt inmiddels is volgeboekt, dus aanmelden als deelnemer is niet meer mogelijk.

Op woensdag is natuurlijk weer vestingdag in Elburg. De komende weken is dat ook weer zo. En de gemeente Elburg ontvangt regelmatig meldingen over auto's die geparkeerd staan in de stegen van de vesting. Ook buitengewoon opsporingsambtenaren, de BOA's, constateren deze overtredingen regelmatig tijdens hun surveillances. De stegen maken deel uit van het voetgangersgebied. Dat betekent dat het niet is toegestaan om hier met een voertuig te rijden of te parkeren. Omdat veel stegen smal zijn, kunnen geparkeerde auto's de doorgang belemmeren voor voetgangers, mensen in de rolstoel en andere hulpbehoevenden. Ook hulpdiensten kunnen hierdoor in noodsituaties worden gehinderd. Om de veiligheid en bereikbaarheid van de vesting te waarborgen, gaat de gemeente strenger handhaven. Voertuigen die in de steeg geparkeerd staan en gevaarlijke situaties veroorzaken, worden direct weggesleept. Dat gebeurt op basis van de wegsleepverordening Elburg. De weggesleepte voertuigen worden overgebracht naar Stoudam aan de Oude Dijk 14 in Oldebroek. De eigenaar kan het voertuig erop halen nadat de kosten voor het wegslepen en de stalling zijn voldaan. De gemeente roept automobilisten op de verkeersregels te respecteren en de stegen vrij te houden. Zo blijft de historische vesting veilig en goed bereikbaar voor bewoners, bezoekers en hulpdiensten. En ook zeker is dit van belang voor de toeristen die onze vesting gaan bezoeken. Verder met Jesse Green, Nice and Slow.

sluit het eerste uur van Studio Elburg van deze vrijdagmiddag af met de bekende tune, de finish tune van de Radio Tour de France. Vandaag een mooie etappe om even na 5:30, dan moeten ze finishen op de Alpe d'Huez. Ja, de presentator van het journaal zei vanmorgen gepresenteerd op de Alpe d'Huez, maar dat is een actie die wordt gehouden op de Alpe d'Huez natuurlijk. In bocht 7 van die vele bochten van die berg te staan, alle Nederlanders opgesteld zo'n beetje. Ja, we gaan eruit voor het nieuws en de verkeersinformatie en de reclame en daarna ben ik weer bij je terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 20 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Vandaag, 27 jaar geleden, op 24 juli 1999, komt het nummer Mambo No. 5, A Little Bit Off van Lou Bega, op de bovenste plaats van de top 40 te staan. Het blijft maar liefst 4 weken staan. Tweede en laatste uur van Studio Elburg op deze vrijdagmiddag. Het is weer 24 juli. Volgende week is het 31 juli. Dan is dat weer de laatste vrijdag van deze maand, van deze zomermaand. Wat gaan we doen? Ik ga eerst even vertellen dat we ook nog de bottenschijf hebben gedraaid van week 30. Die was van Dikhout, wat er morgen komt. We gaan het hebben over gestolen fietsen, vrees over verkeersdrukte door de nieuwe kazerne en het belang van het afsluiten van een reisverzekering. En we hebben ook een heleboel mooie muziek klaarstaan, zoals deze uit 1987 van Splitsing, Een Zomer Lang. MUZIEK

The Beach Boys and I Get Around, alweer uit het jaar 1964. Berichtje over fietsendieven. Op de website van de Stentor lezen we dit. De fietsendieven hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar 11 keer toegeslagen in Elburg. Alle keren dat het slachtoffer zich niet bij de politie meldde, is natuurlijk niet meegerekend, want dat weet je natuurlijk niet, hè. Dat is het laagste niveau sinds 2021. In de eerste helft van dat jaar noteerde de politie nog 7 gestolen fietsen. Een jaar geleden waren het er nog 21. De meeste diefstallen van dit jaar, namelijk 6, waren er in Elburg. De kans dat je in Elburg je fiets na een diefstal terugziet, wisselt per jaar. In sommige jaren krijgt de politie van geen enkele fietsendiefstal een verdachte in beeld, blijkt uit cijfers van het CBS. De beste score sinds 2012 op dit vlak was slechts 9. Om je fiets te verzekeren in het geval van diefstal, schade, betaal je overal in Elburg hetzelfde bedrag. Het gaat vaak met postcodegebieden. Het is niet zo dat je in Elburg bijvoorbeeld meer betaalt dan het harde. Ze kijken naar de premie voor fietsen van €2500, verzekerd voor 3 jaar. Bij de meeste verzekeraars de termijn waarbij je de nieuwwaarde nog terugkrijgt. Ongeacht de postcode betaal je voor de verzekering €2,68 per maand. Goed, ja. Misschien wel tijd om even lekker de studio achter me te laten en lekker naar het strand te gaan. Vamos a la playa.

Collega Bart van Dijk die draaide afgelopen week, ik denk dat het woensdag was, het nummer D-I-V-O-R-C-E. En hij kondigde dat af als S-C-H-E-I-D-I-N-G. Ja, dat is dus de vertaling van die letters. De Gibson of Ottawan die zong net het nummer D-I-S-C-O. Ja, die kan ik dus alleen maar vertalen als D-I-S-C-O, natuurlijk disco. Ottawan uit het jaar 1980. Straks een berichtje. Defensie gaat tussen 2029 en 2035 aan de Spiekweg in Zeewolde een nieuwe kazerne bouwen voor ondersteunende diensten van de landmacht. Het moet ruimte bieden aan 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. Wat zijn de gevolgen daarvan op verkeer? Straks de reactie van de provincie Gelderland erop. We gaan eerst met Kees in de Sunshine Band naar hun island. Come to my island.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: We pakken de buienradar nog even bij. We kijken naar het weer. Het is op dit moment 23 graden in Elburg. Morgen wolken en zon en 27 graden. Zondag wordt het wat minder. 3,9 mm neerslag. Graad of 22. Regen en onweer. Ook maandag 22 graden. Met een buitje. Vanaf dinsdag wordt het zomer. Dinsdag 28 graden. Woensdag 31. Donderdag 27 graden. En vrijdag wordt het 30 graden. Ook het weekend daarna is het ook nog heel mooi weer voorspeld. Tot zover de verkeersinformatie en het weer.

Leuke muziek van The Shorts uit 1982 en Comment ça va. Straks ga ik je nog een berichtje voorlezen over de huldiging die morgen gaat plaatsvinden van de Vierdaagse Lopers. Morgen om 6 uur en waar het gaat gebeuren en door wie dat gaat gebeuren, vertel ik je zo meteen. Ik zou nog even terugkomen, het berichtje Defensie gaat tussen 2029 en 2035 aan de Spiekweg in Zeewolde nieuwe kazerne bouwen. Voor de ondersteunende diensten van de landmacht. Het moet ruimte bieden aan 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. Meer drukt op de wegen in Gelderland dan dat verwacht de provincie Gelderland met de komst van de megakazerne net over de grens in Flevoland. En dat blijkt uit de reactie die Gelderland indiende op de plannen van Defensie. De provincie stemde de inhoud af met onder meer de gemeenten Ermelo, Nijkerk, Apeldoorn en Harderwijk. De kazerne zorgt volgens provincie Gelderland voor meer verkeer tussen Zeewolde en de andere defensielocaties op de Veluwe. Later komt er ook nog een nieuwe kazerne van het Korps Mariniers in Nieuw-Millingen bij. Het gaat dan om de verplaatsing van defensiepersoneel en materieel. Terwijl die wegen nu al vol zitten, zegt woordvoerder Everdien Gunsing namens de provincie Gelderland. In de plannen schrijft Defensie dat ze meer onderzoek gaat doen naar de gevolgen op de directe omgeving. Specifiek noemt Defensie de verkeersstroom van en naar Nijkerk. Uit de eerste onderzoek zou blijken dat de megakazerne weinig effect heeft op de doorstroming van en naar Nijkerk. Defensie zegt dat het nu al erg druk is op de wegen rond de kazerne. Dat die toeneemt door de woningbouw en de uitbreiding van bedrijven in Flevoland. Gelderland schat in dat effecten op het verkeer niet beperkt blijven tot de directe omgeving van de kazerne. We vinden dat Defensie breder moet kijken naar de bereikbaarheid van Gelderland. En niet alleen de plaatsen rond Zeewolde.

Ryan Parrish hoorde je. Dolce Vita. Ja, we hebben zo'n 46.000 nummers in onze database staan hier, onze muziekdatabase. En daar staat het nummer Dolce Vita van Ryan Parrish ook in. Alleen die staat er twee keer in. Eén, de gewone uitvoering van een paar minuten. En deze duurde 7 minuten en 32 seconden. Ja, als je niet goed kijkt, dan kan je een foutje maken. Nou, wat is nou het langste nummer wat bij ons in de database staat? Nou, dat is het nummer Autobahn van Kraftwerk. Van Autobahn of de Autobahn. Weet je dat nummer nog? Uit 1965, uit 1975. De langste uitvoering die we daar hebben, de langste plaat die erin staat, is 22 minuten en 37 seconden. Als ik eens een keertje wat eerder weg wil, kan ik die altijd natuurlijk gaan draaien. Ik wou nog wat gaan vertellen. Ik weet het niet. Ik weet niet meer wat ik wilde gaan vertellen. Natuurlijk. Ik heb het opgezocht op mijn telefoon. Ja, ik kreeg nog een berichtje van Egbert. Aanstaande zaterdag, dat is morgen om 6:00... vindt op de Vismarkt de traditionele huldiging plaats van de Vierdaagse wandelaars uit de regio. De Nijmeegse Vierdaagse. Openingswoord wordt gedaan door Egbert Bos. Dan worden de bloemen overhandigd door Kozijn van der Pol. En ook bij draaien, die zal de lopers nog eens een keertje toespreken. En dan heeft hij me ook nog eens een keertje een foto gestuurd van een goed gevulde tas. Maar staat op Netorama. Uitreiking winnaar boodschappentas. Ik denk dat dat morgen ook plaats gaat vinden. Nou, ik hoop dat Egbert morgen nog even tijd heeft om in de uitzending te komen. Ik had hem al een berichtje gestuurd. Kan ik je morgen tussen 14 en 17 bellen in het programma Zomerradio, wat ik morgen mag presenteren? Ik heb geen reactie gehad, maar ongetwijfeld is dat goed. Nou, voor alle lopers. Ja, er is één Elburgse loopster vandaag uitgevallen vanwege last van haar knie. Een kneuzing in de knie. En ik denk dat Willem Vliegen daar na 5:00 wel wat meer kan over vertellen. Want volgens mij is dat familie van Willem. Terug in de tijd. Een hele gouden oude uit het jaar 1966 van Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Ja, de reisverzekering. Ga je op vakantie? Zorg in ieder geval dat je er eentje afsluit. Want de reisverzekering vergoedt onverwachte kosten en biedt hulp bij diefstal, ziekte, ongeval tijdens je vakantie. Ik ben zelf ooit eens een keertje met de auto op vakantie gegaan en met het vliegtuig teruggekomen. Nee, dat had niks met wintersport te maken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat kostte iets van 7000 euro toen in die tijd, de repatriëring van mij. En dan ben je blij als je een reisverzekering heb afgesloten. Dus heb je er nog geen afgesloten? Kijk dan even bij je verzekeringsadviseur of even bij je bank waar je een bankrekening hebt. Dan kan je ze ook, of bij de ANVB natuurlijk, kan je een reisverzekering afsluiten. Morgen ga ik er iets dieper op in op de reisverzekering. Over een kortlopende, doorlopende reisverzekering. Maar ook over de hulpverlening, redding, repatriëring en 24 uur per dag, 7 dagen per week noodhulp via de alarmcentrale. Nog veel belangrijker dan die bagagedekking die erin zit. Daar gaan we het morgen over hebben. Ik ga naar huis, want ik ga lekker kijken naar de Tour de France. We zijn onderweg van Gap naar de Alpe d'Huez. En zo'n beetje rond 5:05 moeten ze daar gaan finishen. Even programmaoverzicht. Wat gaan we nou doen? We hebben zometeen de Schlagerparade. Een uurtje non-stop Duitse muziek. Willem Vliegen met het programma Tijdloos. Dries natuurlijk met de Hitsmid. En morgenochtend hebben we natuurlijk Willem Rietberg. En hij vanuit de Loco Studio doet hij het programma Willem wordt wakker. Een uurtje non-stop muziek en herhaling van hashtag over dier op doktersrecept. En morgen is Noord-Veluwe Sport omgedoopt tot zomerradio. En dan mag ik weer 3 uurtjes in de studio zitten. Ja, ik ben een enorme Tour de France fan. Kijk ook graag naar de avondetappe. En gisteren of eergisteravond, ik weet het niet zeker wanneer het was, was Ellen ten Damme de gast. En zij zong het lied Tour de France. En daar wil ik mee gaan afsluiten. Hoop dat je morgenmiddag even luistert naar Zomerradio. Of anders maandagmorgen hoop ik om 9:00 weer terug te zijn voor een nieuwe aflevering van Studio Elburg. Een heel fijn zonnig weekend toegewenst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Raven zijn een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Bij Eemnes is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos en de 100 met de ladderschijf van deze week. Ik ben al van het jaar 1976, precies 50 jaar geleden. En ja, Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee. Ja, Elton John die had al meerdere hits gehad in Nederlands Top 40. Maar Kiki Dee, ja, die had in 1974 van de Let the Music Take Me, of zoiets, wat het was toen de tijd, van Kiki Dee. Maar dat was een... I've Got The Music In Me, dat was haar eerste grote hit in de Nederlandse top 40. En ja, Elton John en dat samen in één duo. Heerlijke plaat, I've Got Don't Go Breaking My Heart. Meen ik serieus. Maar zoals gezegd, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is het vandaag 24 juli. Dat heb je helemaal goed, Willem, ja. En alle andere muziek die we gaan draaien is gewoon, zoals je gewend bent, tijdloos. Maar na de luidschrijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met Running Scared.

0: Roy Orbison met Running Scared. Afgelopen dinsdag, ja, ik heb zo'n treinkaart gekocht, weet je, voor 49 euro. En ik ben lekker naar Gilserijen geweest. Na de tijd ben ik in die hele grote kermis, de grootste kermis van Nederland geweest, in Tilburg. Maar in ieder geval in Gilserijen, in de buurt van Tilburg ligt dat. En daar is een hele grote shop waar je jukeboxen kunt bezichten. Gewoon het spul van de jaren 50, jaren 60. En jukebox bekeken. Er waren ook nog kerstspullen. En die heb ik bekeken. Ik heb gekeken wat ik gekocht had. En in oktober wordt het geleverd. Maar anders kan ik het niet kwijt bij mijn huis meer. Maar in ieder geval, daar heb ik gekeken. En dan ga je ook even snuffelen door de singles en door de LP's. En er ligt er een zootje LP's van Elvis Presley. En dan denk ik van, zouden er nu nog meer LP's zijn van Elvis Presley die eruit gebracht zijn? Want er zijn wel 300, 400, 500 LP's alleen maar greatest hits van Elvis. En denk van, jongen, wat is er toch machtig veel van die man uitgebracht. Maar toen ik daar lag te snuffelen tussen die LP's en tussen die CD's, hoorde ik een plaat op de achtergrond draaien. En ik had hem al tijd niet meer gehoord. Ik zeg, wat is dat toch een verschrikkelijk mooie plaat. Al heb je dan bij wijze van spreken alle 10 jaar niet meer gehoord. Maar hij blijft gewoon mooi. Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were

The Day I Met Marie, ja. Ik had het net over Elvis en ik moest aan deze plaat denken, want die heb ik van de week een keer gehoord op de radio. Ik dacht, hey, die ga ik eens even draaien. Elvis Presley met Save the Last Dance for Me.

De Carlin Twins met When. Heinz Beurt wordt op 24 juli 1942 geboren. In 1961 wordt hij bassist bij de Tornado's. Een groep die door producer Joe Make bij elkaar wordt gebracht. Aanvankelijk zijn de Tornado's de begeleiders van Billy Fury en Johnny Layton. Eind 1962 hebben de Tornado's een nummer 1 hit met Telstar, je weet wel. Heinz Beurt wordt gezien als het sekssymbool van de Tornado's. In april 1963 verlaat hij de groep. Met Joe Make neemt hij Just Like Eddie op. Deze ode aan Eddie Cochran komt op 8 augustus 1963 de Engelse hitparade binnen. De single bereikt daar de 5e plaats. De opvolgers Country Boy en You Were There Questions I Can't Answer and Dig in My Potatoes halen amper de top 20. Oh, nog altijd goed. Heinz Beurt stapt uit de muziekbusiness. Hij verdient de kost onder meer met het schilderen van treincellen. Als Tonko Dop hem in 1997 bezoekt voor het televisieprogramma Single Lock, zit Heinz Beurt in een rolstoel. Hij leidt aan MND, de Motor Neuronen Disease. Op 24 maart 2000 treedt Heinz Beurt voor het laatst op in het Engelse graafschap Hampshire. Hij zingt daar enkele liedjes, waaronder andere Hold Out the Shaking Going On. En Heinz Beurt overlijdt op 7 april 2000. Heinz Beurt, ja, yeah, just like Eddie.

Come on everybody, dat was dus Eddie Cochran. We gaan naar een jarige, want Yves Duteil is vandaag jarig en die wordt vandaag 77 jaar. Pendre un enfant van Yves Duteil.

Prendre un enfant van Yves Dutheil. Ja, in Nederland kent hij hem natuurlijk in de uitvoering van Benny Nijman. Ja, maar een hele andere tekst. Ode aan Maastricht. Maar Prendre un enfant was in die vorige eeuw was het de grootste plaat van de meest beroemde plaat van de 20e eeuw in Frankrijk. Yves Dutheil met Prendre un enfant. Ja. En Ode van Maastricht, ach, die komt nog wel een keer langs. We gaan naar de Bee Gees toe met Come On Over.

0: hit na hit. Steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

Litouwers, You Gave Me a Mountain van zijn LP. Lee Sings Elvis, ja. We gaan doen, we gaan naar 1956, want Dean Martin en Jerry Lewis treden op 24 juli 1956 voor het laatst op als komisch duo in de Copacabana Club in New York. Hun eerste gezamenlijk optreden in Atlantic City was in 1946 en was meteen een groot succes. Dean Martin en Jerry Lewis zijn sindsdien samen veel op de radio te horen. Daarnaast zijn zij samen in meer dan 15 bioscoopfilms te zien. Van die films zijn ze van, nou ja, wanneer is het afgelopen? Dean Martin, That's Amore.

Salvatore Adamo met Carle Roses. Ja, we gaan naar een jarige van Jan Hollestelle. Een gitarist uit Nederland en die wordt vandaag 79 jaar. Hij heeft veel bij bands meegespeeld, laat ik zo zeggen. Want hij heeft nog enkele platen van de Cats heeft hij ook meegespeeld. Maar hij heeft, in 68 heeft hij meegespeeld met een bandje The Tower. The Tower. En dat was een band, Boudewijn de Groot wou Engelstalige muziek ook kijken of dat ook wou lukken. Maar dat wou Boudewijn en zijn band niet lukken. Maar ze hebben wel een enkele hits gehad, of enkele, één of twee hits gehad in de Nederlandse top 40. En dit was de eerste, In Your Life. En dat speelde dus Jan Hollestelle, speelde in die band.

Ja, Boudewijn had er een klein eentje mee in de Nederlandse top 40. In Your Life met de band The Tower. Boudewijn op zijn Engels, maar nee, het was geen succes voor Boudewijn de Groot en de band The Tower. We gaan er even uit voor het reclame nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij u weer terug. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En dat was de allereerste nummer 1 hit voor de Cats. Welke dat is, gewoon lekker blijven luisteren. We gaan eruit met Simon & Garfunkel. I am a rock.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En die was uitgezocht door Marcel van Es. En hij zocht uit Lia, de allereerste nummer 1 hit voor de Cats. Werd uitgebracht in 1968. Ja, ten aangedacht. Er is aan een meisje, een 20-jarig meisje, wat een fan van de Cats was. En bij een verkeersongeluk is overleden. En ja, dat... Arnold Muren had haar al een tijdje niet meer gezien. En die heeft gezegd van, waar is die en die? En toen kreeg hij te horen dat het meisje was verongelukt. En toen heeft hij, dat heeft hem aangegrepen. Toen heeft hij familie, ja, heeft hij contact met de familie gehad. En ja, toen zodoende mocht hij een plaat over haar schrijven. Alleen mocht nooit bekend worden. 20-30 jaar later is het pas bekend geworden bij... De top 2000, de programma's die daarvoor was, dat deze plaats ter nagedachtenis was aan Lia Vertolman. Want zo heette dat meisje, afkomstig uit Wervershoofd. Ik heb van enkele jaren geleden een concert gezien van de Cats & Glow. En dat was in Wervershoofd. En dat was van de Cats & Glow. En had net een single ter nagedachtenis van Kees Veerman uitgebracht. En die werd al live gespeeld met een doedelzakkenkoor of hoe noem je dat. Je weet wel, de Schots gedoe. En dat was mooi, maar toen kwam de plaat, toen zongen ze Lia. En ja, dan was het hele... Ja, dan kon je echt zien dat het het meisje uit Wervershoofd was. Want de hele zaal was... Ja, die leefde mee, laat ik het zo stellen. Dat is makkelijk zat. En ook haar zuster was daarbij. En tenminste, dat kon ik gewoon... Ja, dan kon je merken dat zij de zuster was van Lia Vertolman, die toen ook bij dat concert was. Maar dat greep je wel aan, dat meen ik serieus. Maar ik heb ook een plaat uitgezocht en dat is I Gotta Know What's Going On. Een plaat van, geschreven toen de tijd door, Kees Veerman.

The Pride of Love van de Everly Brothers. En waar gaan we naartoe, Willem? We gaan naar 1958, want 17 dagen voordat hij zijn platencontract bij Columbia Records tekent, staat Cliff Richard op 24 juli 1958 van 7 uur 's morgens tot 11:30 's avonds in de Studio 2 van de EMI Studios aan Abbey Road in Londen om Move It and Schoolboy Cross op te nemen. Duurt dat zo lang? Ja, zal wel, ja. Ik heb er geen verstand, ik weet het niet. Van zijn begeleidingsband, The Drifters, speelt alleen drummer Terry Smart mee. De bassist en de solo-gitarist zijn studiomuzikanten. Move It is geschreven door Ian Samwell, de basgitarist van The Drifters, oftewel later zal het de Shadows zijn. De opnamen worden geproduceerd door Norrie Paramore. Op 8 augustus 1958 tekent Cliff Richard een platencontract bij Columbia Records. Move It met Schoolboy Cross op de B-kant komt op 12 september 1958 binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt daar de tweede plaats.

0: Oh, heerlijk. Little Richard, keep on knocking. Net terug van een omstreden tournee door Zuid-Afrika, waar hij uitsluitend voor blanken heeft opgetreden, begint Pat Boone op 24 juli 1961 aan de opname van de bioscoopfilm State Fair. Naast Pat Boone vertolken Bobby, Darren en Anne Margaret de hoofdrol. Anne Margaret, die heeft ook wel eens voor Elvis hoofdrol gespeeld. Het scenario van State Fair is van Paul Green en Richard L. Breen. De regisseur is José Ferrer. Muziek is gecomponeerd door Richard Rodgers, ja, bekende naam. En op 9 maart 1962 staat State Fair in de Amerikaanse bioscopen. Bobby Darin speelde er ook mee, dus ja. Pat Boone, 1962. Zijn grootste hit, of een van zijn grootste hits, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

lekker. Mariali, it doesn't matter anymore. We gaan een hele tijd vooruit. We gaan naar 1999. Poh, slechts 27 jaar geleden. De LP van Shania Twain, Come On Over, wordt nummer 1 in de Vlaamse LP top 50 of 40, wat ze daar hebben in België. Maar in ieder geval, deze LP bleef daar 12 weken staan. En dit is een van de platen die daarop staat. That don't impress me much.

Rika Tsarai met Katashok. Ja, lekker. Wat gaan we doen? We gaan naar 1963, want Jet Harris en Tony Meehan, de bassist van en de drum, ex-drummer van de Shadows, nemen op 24 juli 1963 het instrumentale Applejack op. De single wordt op 30 augustus 1963 in Engeland uitgebracht. Op 5 september 1963 komt Engel Applejack binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt daar de vierde plaats. Applejack is de derde en tevens de laatste hit voor dit Britse duo. Scarlett O'Hara, dat was van de Nederlandse DJ. Ik kan even niet, Tom Mulder. Ja, de 63-jarige Tony Meehan overlijdt op 28 november 2005 in het St. Mary's ziekenhuis in Paddington in West London, nadat hij thuis een ernstig geval heeft meegemaakt. Hij laat zijn vrouw en 7 kinderen achter. Waar heb ik Applejack staan? Die heb ik hier staan. En nou staat hij helemaal bovenaan. Heb ik het goed? Dat heb je goed, Willem. Applejack van Jet Harris en Tony Meehan.

Ja, twee keer Applejack achter elkaar. Maar ik vond de laatste dat mooie van Dolly Parton. Applejack. Ja, lekker. Op 24 juli 1964 spelen de Rolling Stones in de Empress Ballroom in Blackpool. Ze krijgen £750 voor twee sets van 24 minuten. De zaal zit propvol met 7000 uitzinnige fans. Tijdens de tweede set loopt het uit de hand. Een groep dronken schotten baant zich een weg naar het podium. Dat schrijft Bill Wyman in zijn boek Rolling with the Stones. Bij het podium beginnen de schotten te spuwen. Keith Richards vraagt hen een paar keer hiermee op te houden. Als het uit de hand loopt, maken 50 politieagenten een einde aan het optreden. Er is een flinke schade toegebracht aan een vleugel, een geleend drumstel van Charlie Watts en twee gitaarversterkers. Die kunnen bij het grof vuil. Ja, Little Red Rooster, de Rolling Stones uit het jaar 1964.

I Can Hear Music van de Beach Boys, single uit het jaar 1969 en er staat zegen op die LP die in 1976 uitgebracht werd. De Golden Great, 20 Golden Greats van de Beach Boys. Deze LP stond 10 weken nummer 1 in Engeland. En we gaan naar het jaar 1993 met een single die uitgebracht is in 1962. De LP kwam uit 1993, Promise and Lies, uitgebracht door UB40 in Engeland. Kwam deze LP, bleef deze LP 7 weken op nummer 1 staan. En die single waar ik het over had, kwam uit het jaar, zoals ze zegt, 1962. Can't Help Falling in Love van Elvis Presley, maar dit keer in de uitvoering van UB40. Wow.

Love and Spoonful met Daydream in de Love and Spoonful. Spoonful treedt op 24 juli 1965 op in de Greenwich Village in New York. Aanwezig zijn onder andere Bob Dylan en Phil Spector. En Jim Dale presenteert op 24 juli 1965 een zomersaflevering van Thank Your Lucky Stars. Dit televisieprogramma wordt uitgezonden door de commerciële omroep ABC. Jim Dale laat opnames zien van Vicky Kerr, Jackie Trent, The Yardbirds en ook The Honeycombs met de hit uit het jaar van het jaar 1965. The Honeycombs met That's the Way.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

24 juli 1965 komt zijn fietsje van Johnny Lijn binnen op nummer 39 in Nederlandse top 40. Het is nodig aan zijn vriendin Sophie van Kleef. En het wordt een hele grote hit voor Johnny Lijn nadat hij solo is gegaan. Want deze plaat behaalde de vijfde plaats in de Nederlandse top 40. En hij kreeg er ook nog een grote plaat voor. We gaan eruit bij Paul Enka. Tonight, my love. Tonight.

0: DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N50 Emmeloord Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Manuela. Manuela.
1: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
2: Iedereen.
1: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
3: Ja, welkom terug bij Tijdloos. Het laatste uur tussen 7 en 8. En we begonnen met de nummer 1 van 24 juli 1971. Jacques Herp met Manuela. Toen het eigenlijk geschreven door Pierre Gardner, oftewel Vader Abraham. Maar op 24 juli 1971 stond er ook een nummer 1 hit in Engeland. Ja, natuurlijk had je ook een nummer 1 hit in Engeland. Tyrannosaurus Rex, oftewel T-Rex met Get It On.

Gotta Get You Into My Life van de Beatles. Gaat het nou over marihuana? Ik weet het niet, ze zeggen het van wel, maar... In de Times verschijnt op 24 juli 1967 een pagina grote advertentie waarin gepleit wordt voor het niet langer strafbaar stellen van het gebruik van marihuana. De advertentie is onder meer ondertekend door de Rolling Stones, de Beatles en hun manager Brian Epstein. Ik zou het niet weten, maar ze zeggen wel eens dat deze single die ik net draaide, dat die daarover ging, maar ik weet het niet. In Musicland in München in West-Duitsland nemen de Rolling Stones op 24 juli 1973 It's Only Rock'n'Roll op. De demo is in een privé-studio van Ron Wood van de Faces gemaakt. Hierop spelen Mick Jagger en Ron Wood gitaar. Willie Weeks, bas en Kenny Jones van de Faces speelt drums. Precies een jaar later, op 26 juli 1974, wordt It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones op single uitgebracht. Het liedje wordt vooral bekend dankzij bijbehorende videoclip. Die eindigt in een groot schuimbad waarin hun drummer Charlie Watts kopie ondergaat. Ja, Gotta Get You Into My Life. Achter hoe je voor me hebt. Ja. Nou, wat doe ik nou weer dan? Ik pak gewoon de verkeerde plaatsveiler. Ik moest deze hebben.

Carolientje van Willeke Alberti. En Willeke Alberti trouwt op 24 juli 1976 met de 10 jaar jongere televisieproducent John de Mol junior. In 1977 heeft Willeke Alberti nog een hit met Carolientje. Hierna trekt zij zich tijdelijk terug uit het artiestenleven. Op 12 januari 1979 wordt hun zoon Johnny geboren. In 1980 gaan John de Mol junior en Willeke Alberti weer uit elkaar. 3 jaar lang huwelijk. Ja, of ja, 4 jaar. 4 jaar huwelijk. Nou ja, vrijheid heb. In New York gaat op 24 juli 1978 de muziekfilm Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in première. De hoofdrollen worden gespeeld door The Bee Gees, Billy Preston en Peter Frampton. De productie is in handen van Robert Stigwood. De film wordt een regelrechte flop. Ook de gelijknamige dubbel LP ligt binnen een half jaar in de uitverkoop bakken. Zullen we gedacht hebben van, ja jongen, we hadden zo'n succes met Saturday Night Fever en noem maar alles op. Ja, dan moet dit ook lukken. Het wou niet. Maar in ieder geval, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Ja, maar ze hebben in 1963, hebben de Bee Gees, toen ze nog in Australië woonden, hebben ook al enkele platen van de Beatles opgenomen. En dit is er een van, From Me to You, de Bee Gees.

0: It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel all right.
1: Peter Sellers met A Hard Day's Night. En de acteur Peter Sellers overleed op 24 juli 1980. Hij leidt aan een zwak hart. Peter Sellers heeft naast het acteren ook altijd graag grammofoonplaten gemaakt. Samen met George Martin heeft hij een bijzondere aparte versie van A Hard Day's Night, Help and She Loves You opgenomen. Hij draagt deze liedjes van de Beatles voor alsof het sonetten van William Shakespeare zijn. Peter Sellers is 54 jaar geworden. En Herman Brood en His Wild Romance treden op 24 en 25 juli 1979 op in de Convention Hall in Asbury Park in New Jersey. Ze staan in het voorprogramma van The Kinks. Herman Brood en His Wild Romance maken in een omgebouwde Greyhound-bus een tournee door Amerika. In de hitkrant van 23 augustus 1979 lezen wij dat deze tournee erg succesvol is verlopen. Tijdens de concerten spelen zich wilde taferelen af. Soms worden er wel 10 toegiften gegeven. In Atlanta in Virginia Beach is Saturday Night een tijdje de meest gedraaide single op de radio. De reacties van de pers en de radiostations zijn overweldigend. De LP van Herman Brood en His Wild Romance vliegt als zoete broodjes over de toonbank. Ja, Saturday Night!

De Beatles Movie Medley. En die komt op 24 juli 1982 binnen, op nummer 38 in de hele top 40. Van deze medley heeft George Martin fragmenten van Magical Mystery Tour, All You Need Is Love, You Got To Hide Your Love Away, I Should Have Known Better, A Hard Day's Night, Ticket To Ride en Get Back verwerkt tot een doorlopende collage. De Beatles Movie Medley is op 25 mei 1982 bij Parlophone Records uitgebracht. Op de B-kant van de originele single staat een interview met de Beatles over hun film A Hard Day's Night en I'm Happy Just To Dance With You. Dit liedje wordt geschreven gezongen door George Harrison. De Beatles Movie Medley staat slechts drie weken genoteerd in de top 40. Hij komt niet hoger als nummer 35. Ja! La Bamba, een film over het leven van Ritchie Valens, draait vanaf 24 juli 1987 in de Amerikaanse bioscopen. Lou Diamond Phillips speelt de hoofdrol van Ritchie Valens, de zanger die op 3 februari 1959 op 17-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk om het leven komt. Marshall Crenshaw is te zien als Buddy Holly, Steven Lee is te zien als de Big Bopper en Brian Setzer speelt Eddie Cochran. De muziek op de soundtrack is van Los Lobos. De regie is in handen van Luis Valdez. Vanaf september 1987 is La Bamba ook te zien in Nederland en ook te horen.

24 juli 1982 stond deze, deze plaat voor het eerst nummer 1 in de Nederlandse top 40. Eye of the Tiger van Survival. En uit de film Rocky 3, je weet het, met, hoe heet die vent, B.A. Baracus, Mr. T. Ja, volgens mij Mr. T, dat hij heette. We gaan naar nummer 1 van 24 juli 1965. Peter Noon en zijn complete band, Hummus Hummus. I'm Henry VIII. En vooral op de T.

0: Ja, Playing with the Queen of Hearts. Ja, Grace, Juice Newton. Ik zit met de kop ergens anders bij, want daar gaat iets niet lukken. Wat ik graag had willen, maar dat wil niet. Maakt niet uit. Gedurende North Dakota State Fair worden op 24 juli 1984 tientallen mensen onder de 8000 bezoekers bevangen door de hitte tijdens de optredens van Huey Lewis en de Nieuws en Juice Newton. En ja, Queen of Hearts. Ja, mooie plaat van Juice Newton. En dan hoop ik nog steeds dat het wil. Nee, het wil niet wat ik in gedachten heb. Maar ja, vooruit, hup.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
0: Nou ja, wat komt hierna? Ja, die komt hier Dries Smit natuurlijk met de hit Smit. En ja, Dries wel even lekker. Tenminste, als hij aanwezig is. Want soms is hij ook wel eens niet aanwezig. En ja, dan zit ik hem netjes op te roepen en dan komt hij, dan is hij er niet. Maar ja, ik denk, ik ga er gewoon vanuit dat hij vanavond de lekker is. We gaan eruit met Les Street Orchestra, met The Man of Action. Hey, nou fijne avond met Dries en wat het ook betreft. Tot morgenmiddag tussen 5 en 8. Doei!
2: Grond van Loeten.
1: Is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. Boco

0: Ja, oké, okay. Hij is er wel, Willem, hè? Hij is er wel. Zo, het is weer vrijdagavond. Je luistert mee naar de hits met op Loe FM. Lekkere hits op de radio. En dat is het begin van jouw weekend. Nou, Willem, nog bedankt voor de vorige uur. Het was weer tijdloos op de radio.
1: Ja.
0: We hebben genoten van de tijdloze hits van Willem Vlieger. En morgen is Willem weer op de radio. Hij is nu onderweg naar het harde toe, naar zijn huisstudio. Ja, zijn huis. Ja, zijn studio. Het is gewoon zijn woonkamer. Ik kan de balans niet helemaal goed staan. Dat is een beetje irriterend zo. Maar zo is beter. Hij is onderweg naar het harde toe, naar zijn huis. En hij gaat lekker genieten van een welverdiende rustige avond. En hij gaat luisteren naar de hitsmid volgens mij. Ja. Zo, we gaan even kijken wat we van nieuwe platen binnengekregen hebben hier in de studio. Even kijken wat hier allemaal binnengekomen is. Nog niet gedaan, hè? Even kijken zo. Anita Behrens zie ik hier staan. Ook Belinda met een hartstikke nieuwe plaat. Belinda Kinnear. Edwin van den Broek en ook Edwin de Wit. Frank van Etten met een nieuwe plaat. Hebben we vorige week volgens mij ook al gedraaid. En Willems en Willems. Nou, dat was wel zo'n beetje, denk ik, hè? Je kunt vanavond ook verzoekjes aanvragen 0639-414131. Weet je een leuk nummer? Dan laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken hier in de studio. Dus weet je een leuke plaat? Laat het even weten. Dan gaan we die plaat even opzoeken en voor jou draaien.

Nou, zo benieuwd als we vanavond nog een beetje luisteraars hebben, want het is natuurlijk ook vakantietijd. Ook mensen die op vakantie zijn. Maar je kunt natuurlijk de Lu overal ontvangen, want we zijn ook wereldwijd te beluisteren. Dus ook op je vakantieadres gewoon de Lu aanzetten en gewoon luisteren naar de Hitsmith. Oké, we gaan beginnen met een nieuwe plaat van Belinda, dat is Stageplaat. Het is mijn leven. Hier is Belinda.

ja, zomerse classics, hè. Yazoo! Situation, onze latere titels. Ook dan een nieuwe plaat binnengekomen van Anita Behrens, is deze plaat. Don Juan.

plaats van Amy McDonald's. Dit is de live als de plaat getiteld. Even kijken, wat hebben we nog meer binnengekregen? Chris Alphabet met Ik zie de zon. Ook een hartstikke nieuwe plaat. Dat is deze plaat. Net binnengekomen hier in de studio. Hier is hij altijd op de radio. Hier is Chris. Chris Alphabet.

was de plaat van Ibo met een bungalow in Santa Nirgindo. Nirgindo was het volgens mij. Nou, in ieder geval een bungalow. Leuke plaat van Ibo, wel Duits. En hij is ook in Nederlandse uitvoering, ook deze plaat. Maar ja, deze keer in Duits gedraaid. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Edwin van den Broek. Ben je klaar voor de liefde? Is die plaat getiteld? Is deze plaat. Hier is Edwin van den Broek.

In plaats van Visio Z met So Long. Ik kreeg al een bericht van Henk Bonen. Ben je wel live? Ja, ik ben live, joh. Ja. En de vuurmeters slaan uit. En ik zie dat de kattenoog die staat bijna gesloten. Dus we zitten gewoon aan de band, hè? Ja. Nog nieuwe plaat binnengekomen van Erwin de Wit. Erwin de Wit. Middernacht is de plaat getiteld. Is deze plaat. Net binnengekomen hier in de studio. Hartstikke nieuw.

Bailando was dat van Paradiso. Ook een lekker zomerse plaat hier tussendoor gedraaid bij de Hitsmith. Nog een nieuwe plaat binnengekomen van Brian Vliem met Vrienden voor Altijd is deze plaat. Net binnengekomen hier. Ook Arno luistert mee. Gezellig, Arno.

Zo'n lekkere zomerse hit van Maywood. Rio was plaat getiteld. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Willems en Willems. Dans met mij is deze plaat. Net binnengekomen hier in de studio. Deze van Willems en Willems.

0: Ja, zomers muziek, Henk.
1: Het is ook zomer. Het morgen ook weer warm, geloof ik.
0: Ja, morgen wordt een lekkere temperatuur. Het is nu ook al lekker, joh. 25 graden nog buiten.
1: Ja, zeker, zeker. Absoluut. Ja. Maar ik moet morgen een dagje meerijden. Dat ik in de tijd denk, wat is dat nou eigenlijk? De bedoeling ervan? En
0: meerijden?
1: Ja, met een nieuwe collega. Nou ja,
0: oh, okay. Dan moet je het uitleggen hoe je,
1: je moet rijden. Ja, zo'n beetje. Nou ja.
0: Wat gas betaald
1: is. Niet zo heel moeilijk, maar...
0: En waar de rem zit.
1: Als maar betaald wordt. Ja. Maar goed, we hebben wat worstjes meegenomen. Dus even wachten op onze barman.
0: Ja.
1: We hebben een leuk snijplankje. Ja, maar nu is onze barman er nog niet.
0: Nee, maar die komt wel.
1: Hij komt wel.
0: Ja, hij komt wel. Ja.
1: Nou, dan wachten we even, want anders heeft die beste man niks te doen vanavond.
0: Hij komt vanavond worst snijden, had hij door.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dus Lambert, we hebben een worst al voor je klaar. We hebben een snijplankje klaar, het mesje erbij. Dus ik zeg, kom maar lekker binnen.
0: Ja, zo is dat. Ja.
1: En nou, verder is Martijn is er vanavond niet.
0: Is
1: de Duitse kracht.
0: Ja, die is even weg, denk ik. Hè.
1: Even bijtanken. Zeg maar.
0: Even bijtanken. Vakantie. Nou, wel lekker.
1: Nou ja, goed. Wij zijn er wel.
0: Ja. We zijn bij je tot de kleine uurtjes, tot de late uurtjes met dit programma.
1: Ja, ja inderdaad. Absoluut. Ja. We gaan straks even bellen met een van de Dutch Boys.
0: Ja.
1: Ja, want die gaat op de trekker naar de Costa, geloof ik. Inderdaad, hoe krijg je het voor elkaar?
0: Dus is de plaat wel getiteld. Dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee. Even vragen hoe dat...
0: Al best een leuke plaat.
1: Ja, nee, dat is absoluut een wat zeker is.
0: En ook weer zo'n zomerse plaat is van de Dutch Boys. Nou, we gaan hem straks bellen. Dat doen we straks...
1: Ja, rond kwart over negen.
0: Kwart over negen. Ja. Oké, okay, ik heb nog een nieuwe plaat binnengekregen van Marcel van Sas. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Heb je er wel eens van gehoord?
1: Nee. Zeg maar helemaal niks.
0: Gegeven is de plaats getiteld. Nou, die gaan we even draaien. En dan is het ook alweer, tenminste, dit uurtje alweer afgelopen dus.
1: Nee. Dat is niet te geloven.
0: Ja. Zo snel gaat het. Nou, dat is ook de laatste plaat die we kunnen starten. Tenminste, de vocale plaat. Dat is deze plaat van Marcel. Een gas geven.

0: En dat was hij, Marcel van Sas. Een best een leuke praat trouwens.
1: Ja, ja inderdaad. Ik ken hem niet, maar...
0: Nee, we hebben nog 6, 7, 5, 4, nog een paar tellen.
1: Dus.
0: Tot zo.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Maaiwerkzaamheden en een kapotte auto veroorzaken vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is 1 rijstrook open en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, zo heet de plaat ook, hè. Alles met jou. Een plaat van Harold Veenhoven. Ik hoorde hem vandaag op de radio. Ik denk, hé, die ga ik een keer draaien bij de Hitsmit. En inmiddels gebeurde het dus. Harold Veenhoven, had je er wat van gehoord?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja. Die van Herman de Vries en de Watjes, hè.
0: Ja, ja.
1: Dat is dezelfde man.
0: Kijk.
1: Van de Drentse platenkast.
0: Zo, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Hitsmit op de Doe FM op de vrijdagavond. Vandaag alweer de 24e.
1: Van de maand juli, dus ja, bijna augustus.
0: Ja, bijna vakantie.
1: Ah. Ja, ja, ja, jij wel natuurlijk, hè.
0: Okay. Nog een weekje.
1: Ja, ik heb het nummer even gestuurd, hè. Maar ja, die staat even onder mijn eigen. Hij staat ertussen. Dus straks even contact leggen met, ik denk, Henry de Voorman. Misschien ook wel een van de anderen van de Dutch Boys. Als alles goed is.
0: Ja. Moet je even dat andere ding doen.
1: Maar. Ja, het gaat helemaal goed komen. Ook Martijn, hij luistert gezellig mee. Hij is vanavond niet aanwezig. Dus we moeten alle bieren van Martijn even erbij opdrinken. Dus dat wordt een hele zware taak voor ons.
0: Dat krijgen we niet voor elkaar.
1: Nee, dat gaat me niet lukken eigenlijk. Nee. We zijn natuurlijk ook redelijk bescheiden natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik wel althans.
0: Ja, ik ook. Ik ben alweer iets ouder en dan word je wijzer. Ja. Dus, vandaar.
1: Ja.
0: Ook Lammert komt straks nog naar de studio toe. En die komt met een mes. Oh nee, mes ligt hier al, hè?
1: Ja. Snijplak is er al. Alles is aanwezig.
0: Alles is aanwezig.
1: Ja, wacht nog even netjes tot Lammert er is.
0: Platen kun je natuurlijk ook aanvragen. 0639-4141-31. Dus weet je een leuke plaat. Laat het even weten, dan gaan we die laten bijzoeken.
1: Ook Arno luistert mee in de polder. Ja. Dat kan ik zo. We gaan even een plaat van de Sunstreams bijzoeken, denk ik.
0: Ja.
1: Dus als je nog eentje hebt natuurlijk. Aha, je hebt er een links van je liggen.
0: Ja.
1: Gaan we even die beker van draaien, die is erg leuk.
0: Hij stuurde net al berichten. Henk niet zoveel laten praten, dat kost drie nummers in een uur. Dus.
1: Ja, maar we gaan niet heel laat zin op draaien. Dus.
0: Zo, dat was helemaal. Oké, we gaan een plaat draaien van John Lammers. Costa Brava is de plaat getiteld. Luister lekker mee naar de Hitsmit.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmith? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

0: mag helemaal niet meer volle mond praten, hè?
1: Nee, doe dat dan.
0: Ja, ik heb dat wel in de mond, ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Even doorslikken.
1: Ja, dan gaan we even kijken als we contact kunnen leggen met het Drentse platteland.
0: Ja.
1: Met een van de Dutch Boys, Henry natuurlijk. De frontman is het eigenlijk tegenwoordig, hè?
0: Zou
1: de zoon
0: kunnen.
1: Van, ja.
0: Zou heel goed kunnen. Nou, we gaan even kijken als dat allemaal lukt.
1: Nou, dat gaat zeker lukken, denk ik.
0: Gaat in ieder geval over, dat schilderij.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Goedendag,
1: met
2: Henry.
1: Hey, goedenavond. Met Dries en Henk van de Hitsmith.
2: Goedemiddag.
1: Ja, nou, hier is het al avond geworden.
0: Wat ben jij dan? Goedemiddag.
2: Ja. Ik zit nog mooi in Drenthe, jongens.
1: Ja, je bent niet op de trekker onderweg naar de Costa, nog niet?
2: Nee, nog niet. Morgenavond gaan we met de trekker naar Kroatië. Dus,
1: Ja. Het zal me benieuwen, jongen. Ze moeten een paar keer stoppen om te tanken, natuurlijk.
0: Met welke trekker ga je dan? Met de John Deere of...
2: Ja, met een dikke John Deere. Ja, boah, die merk.
1: Ja, Dries heeft ook nog een trekker hier, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is een vent volgens mij.
0: Een vent.
1: Kan hij met je meerijden toevallig een klein stukje?
2: Ja, die kan wel een klein stukje met me.
0: Die ging niet zo hard. Dat is nog een oudje.
2: Dus, oh, dat is wel mooi. Vent vind ik, dat is meer mijn merk.
0: De Farmer 2, dus dat is nog een oudje. Ja, 1964 dus. Ja. Ja.
2: Oh, dat is inderdaad een oudje, ja.
1: Ja, zeker.
2: Mooi spul.
0: Ja, het loopt altijd. Altijd.
2: Ja. Ik zeg, kun je beter zo op een trekker gaan met de skateboard, zeg ik maar zo. Hè?
1: Ja, daar ben je wat langer mee onderweg natuurlijk.
2: Ja, daar ben je wat langer onderweg, ja.
1: Ja. Hey, maar hoe ben je op de titel gekomen voor deze plaat?
2: Nou ja, in het verleden is mijn pa en Jans en Cor, die ben natuurlijk van de Dutch Boys, ben zij naar meerdere plekken in Europa geweest. Duitsland, Spanje. Nee, je hebt eigenlijk overal een beetje zitten. Maar goed, bij Jans, die heeft last van vliegangst. Ja. Dus ze zingen altijd, hoe older hij wordt, des te meer angst dat je kreeg. Dat is bij Jans het geval.
1: Oei, ja, dan heb je problemen natuurlijk, hè?
2: Ja, dus goed, en de zomer komt eraan. Dus wat is er dan mooier om met de trekker naar de Costa del Sol te gaan?
1: Ja.
0: Moet wel op tijd weggaan. Hè?
1: Ja, wel een bosje onderweg natuurlijk. Ja.
2: Absoluut. En dan moet je nog geen optredens winnen, maar anders wordt niks.
1: Nee. Heb je nog veel optredens op dit moment dan?
2: Nou, we hebben net in mijn poosje rust gehad. We hebben afgelopen weekend en we bij Radio Continu in de Selfie en M gestaan op het podium.
1: Ah,
2: en,
1: kijk.
2: Straks, Boeren Rock komt eraan. Hunten Pop komt eraan. Nou ja, Tentfeesten van Tucker FM, Mega Piratenfestijn.
1: Ah, oké. Okay, dus.
2: En er komt maar nog wat optredens aan. Ja.
0: Oh joh, je bent nog knetters druk.
1: Ja. Zou ik wel een beetje gas geven? Want ben je op die terug natuurlijk van de Costa?
2: Nee, dat wordt een hele snelle trekker. Dat was zo'n trekker flap ding, denk ik.
1: Ja. Maar de plaat wordt in ieder geval wel goed opgepakt volgens mij, of niet?
2: Ja, die plaat die wordt lekker opgepakt. Ja, daar valt ons niks tegen.
1: Nou kijk, daar gaat het natuurlijk ook een slotverrekening om. En dat nummer, dat zingen jullie ook tijdens de komende optredens dan, of niet?
2: Goed, dat is wel de bedoeling natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus we hebben hem afgelopen zondag voor het eerst live gedaan. En werd goed opgepakt. Het is een makkelijke melodie waar je, waar je aardig goed mee kan zingen.
1: Ja. En blijft lekker hangen ook, zeg maar.
2: Ja, het blijft lekker hangen. Dat is ook de kracht van muziek. Hè. En het moet blijven hangen.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja. Een soort oorworm, hè. Het moet de hele dag in je hoofd zitten.
2: Ja, precies. Precies.
1: Hey, maar behalve deze plaat, heb je nog alweer wat andere ideeën voor hierna?
2: Nou, we hebben Heinrich de Wolf daar vorig jaar in oktober, voor mij september-oktober uitgebracht. En nu hebben wij nog snel in het voorjaar wat in elkaar kunnen bereiden. Nou, voor onze producer dan. En goed, misschien over een half jaar dat we dan nog even met een nieuwe single komen. Ik bedoel, de pen die zit niet stil.
1: Kijk. Dus we kunnen zo weer wat verwachten vanaf het Drentse platteland.
2: Het is altijd een verrassing.
1: Ja, voor ons ook. Ja, inderdaad. Toen kwam ik dit nummer hier naar voren. Ja, dan ga je het luisteren. En dan leg je het verhaal erbij. Ja, dat is wel erg leuk. En hij slaat gewoon lekker aan. Mooi,
2: ja, dat je een beetje een verhaaltje erbij hebt. En dan, goed. Je kunt een nummer schrijven, maar het moet gewoon oppakt worden.
1: Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja.
2: Dat is het belangrijkste. Ik bedoel, dan kijk ik naar de collega's, Justin de Wild of naar Rutger van Bannenveld. Ik ben echt nette plaatjes, ben mooie nummers. Ja. Dat kan je niet bedenken. Dat gebeurt gewoon.
0: Ja, ja. En Nederlandse platen die zijn natuurlijk ook wel populair momenteel. Hè? Want er zijn ook heel veel stations die platen ook draaien natuurlijk. Hè? Zoals Tucker FM. Je hebt Hit nu ook. Dat wordt goed aan geluisterd allemaal.
2: Ja, dat is ook wel belangrijk. Maar het Nederlandse lied, dat staat de afgelopen tijd echt niet stil. Ik bedoel, het blijft op volle toeren doordraaien.
1: Ja. Ja, en je komt tenminste met wat nieuws, wat origineels. Want tegenwoordig natuurlijk enorm veel gecoverd natuurlijk.
2: Ook dat. En dat is ook altijd wel jammer. En met sommige platen vind ik altijd maar zo de moeite gewoon vanaf blijven.
1: Nou ja, dat zeggen wij hier ook altijd.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Er zijn er een paar geweest, je hebt er gewoon heel veel geluk mee gehad. Ik denk dat Mark Schuitenmaker, die heeft er gewoon heel veel geluk mee gehad. Maar ja, dat wordt enorm opgepakt. Maar voor de rest denk ik dan hoor je weer een plaat. Het brengt even wat nieuws uit. Ja, die kennen we al lang van het origineel, dat ken je natuurlijk.
2: Ja, soms is gewoon cultureel erfgoed en dat is gewoon goud. Dan moet je gewoon niet aan me komen. Nee, dat is gewoon zonde.
0: Nee,
2: met Rugger van Barneveld nu ook, hè, met een nieuwe nummer. Die wordt een beetje een up-tempo versie wordt die gedaan. Ja.
0: Juist, een beetje eronder.
2: Ik vind het eigenlijk jammer.
0: Ja, dat is eigenlijk wel jammer.
2: Ja. Ja. Hey, maar goed, je biedt niet smaak, hè? Laat ik dat vooraf stellen.
1: Ja, maar goed, wij houden meer van hetgeen wat jullie hebben uitgebracht natuurlijk. Want ja, dat klinkt gewoon lekker.
2: Ja, nou, dankjewel jongens, dankjewel.
1: Ja, en we spreken af. We hebben nu 2 keer een telefoon gehad. Maar de derde keer, als je wat nieuws uitbrengt, dan moet je een keer vrijdag aan vrijmaken. Dan kom je live hier in de studio.
2: Ja, dan is het goed. Dan neem ik gebak mee. Dan komen we goed.
1: En wil dan wel bier hier. Dus, en wat andere dingen.
2: Ja, hoor dan. Kijk,
1: dat
2: is niet
1: helemaal goed. Daar mag je geen zorgen over maken. Maar dat is wel enorm gezellig op die vrijdagavond hier altijd.
2: Ja, dat hoor ik.
1: Hij zegt, we hebben 2 keer een telefoon gehad. De derde keer 3 maal in Scheemsrecht. Ja. En dan gaan we gewoon een keer uitnodigen hier in de polderstudio in Oldenbroek. Dan weet je ook een keer waar dat is.
0: Ja, zo is dat.
2: Ik weet zeker waar dat is. Ja, ik weet zeker waar dat is.
0: Oldenbroek, ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is gewoon wereldberoemd natuurlijk, hè?
2: Ja, en dan gewoon we staan met Oldenbroek is nog.
1: Ja,
0: gewoon een keer doen. Ja, gewoon een keer langs.
1: Ja, wel, heel gezellig. Hey, maar we gaan de luisteraars kennis laten maken met jullie nieuwe plaat. Ik zou zeggen, dan kom nog even lekker aan. En als de plaat draait, praten we wel even verder.
2: Gaan we doen. Dames en heren, dan is hier de nieuwe single van de Dust Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol.

0: zal hem even een instrumentale plaat erin gooien, want anders wordt het zo'n Sky Radio-achtig iets, hè? Nou ja, nou, in ieder geval wel leuk om lekkere platen achter elkaar te draaien.
1: Als commentaar voor Arno. Ja, maar Arno moet niet meer zeuren voor vanavond. We hadden al 2 platen van de Sunstreams gehad.
0: Ja, ja, speciaal voor Arno, hè? Dus,
1: ja, ja, dat is, ja, voor Arno
0: en doen we 2 keer van vinyl. Dus, ja. Ja.
1: Nou, als nu onderhand geen versie van de Vosbier hierheen komt, dan weet ik het ook niet, hè? Wat lang wachten, hoor. Dus Arno, kun je volgende week wel kunt. Volgende week vrijdag zijn wij er ook namelijk. En dan komt het goed uit.
0: Ja, net begin van de vakantie, dan is het helemaal ideaal natuurlijk. Maar gisteren was ik ook in Elburg.
1: Ja, ja, ja.
0: En heb ik ook van een Vos bier.
1: Ja, dat snap ik. Heb je, je hebt andere gehad.
0: Ja, met dat ook. Die ook.
1: Heb je ook nog gehad?
0: Ja, die heb ik ook gehad. Ja, ik heb
1: dacht dat jij van de Jokkebrok had.
0: Ja, maar er was ook zoiets, maar dan van Vos. Maar dat was hetzelfde smaakje. Was niet verkeerd.
1: Oké, maar volgens mij
0: heb je het hele... Als je dat sap hebt, dan is dat helemaal ideaal natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ik snap het al hoe het gegaan is gisteravond.
0: Ja,
1: ik had er al meteen een duidelijk beeld bij, ja. En vooral met degene met wie je was. En die beste man moest een keer hier op de vrijdagavond komen. Dat was wel eens een keer hoogtijd, dus...
0: Ja, maar het was supergezellig. Het was even leuk om te doen. En inderdaad, het smaakte lekker. En
1: dat is absoluut ook een belangrijk iets.
0: Ja.
1: Ja. Eén was het de fiets natuurlijk.
0: Ook met de fiets.
1: Ja, ik had gisteren kunnen zeggen, ik pak de fiets, maar... Dan was het niet helemaal goed gekomen meer vandaag. Want de wekker ging op 5:00 of zo. Dus,
0: van jou?
1: Ja.
0: Oh, nee.
1: Was echt een beetje te...
0: Voor mij ging die ongeveer om 7:00. 7:00 ging die vanmorgen. Want de schilders kwamen. Dus,
1: oké.
0: De boel is geschilderd hier.
1: Oké, ja. Dus ze hebben toch niemand weten te vinden?
0: Ja, het is helemaal goed gekomen.
1: Gelukkig maar.
0: Ook... de schilder die ik altijd heb, dus...
1: Met dezelfde achternaam zeker?
0: Met een hele goede achternaam.
1: Ja, ja, daar was ik wel bang voor.
0: Ja. Nee, super. Dus alles is weer mooi gedaan. Ik denk, ik moet er zelf aan, maar dat hoeft dus niet. Ik heb dus echt straks vakantie.
1: Ja. Kijk. Ja. Nou, ik zit eigenlijk nog wel met een stukje in de tweede week, wat ik nog wel gedaan wil hebben. Dus ik zit een beetje aan te twijfelen.
0: Oh.
1: Ja. Ja, er moet in de schuur nog even iets gebeuren. Maar ik wil niet de hele vakantie ermee bezig zijn.
0: Nee, nou
1: dus ik wil een weekje weg en daarna... Want dat moet wel eigenlijk heel nodig gebeuren. Maar goed.
0: Het ging mij dus ook elke zo'n beetje. Want ik denk, ik ben gewoon de vakantie bezig. Maar ja, nu gaat er iets anders worden. Dus, want ik kan dus niet de hele vakantie wat doen.
1: Je bent nu een beetje gehandicapt dan.
0: Ik heb elk verplicht vakantie.
1: Oh ja, volgens mij komt er volk aan.
0: Ja, dat, ik denk het ook, ja. We zien.
1: Ja hoor, daar is hij dan hoor. Ja hoor.
0: En hij loopt gelijk naar de koelkast.
1: Het is ook weer wat, of niet dan? Je bent op de scooter, dan moet je water drinken, Jan. Maar geen bier drinken, dat kan niet.
0: Hij loopt...
1: Die man is uitgedorst. Uitgedroogd, denk ik bijna.
0: Uitgedorst?
1: Uitgedroogd. Ja, sorry. Ik versprak me
0: even. Hey, wat is van plaats?
1: Naar de buren. Ja, de Nolbekracht heet dat. En Nolbe, dat betekent buren in het Twents.
0: Oké, nou,
1: maar die B-kant is van Marekai ook bijzonder mooi.
0: Nou, dan gaan we straks draaien.

0: Oh, best een leuke plaats.
1: Ja, zeker. Ja, die beek had ook bijzonder leuk.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we straks even draaien. Want we gaan nu hier vanuit voor nieuws en weer. Tenminste, als het nieuws
1: is alweer weer 10 uur. Het is niet te geloven, hè?
0: Nou, nog 2 minuten. Dus, we gaan er zo even uit. En straks komen we terug met nog een uurtje hits met muziek op de radio. Op Loewe, hè? Ja. Nou, straks nog meer platen van vinyl, want er zat een hele stapel liggen hier nog. Dus die moet er iemand doorheen gejast worden. Dus dat gaan we straks even doen. Dus we zijn nog hartstikke druk.
1: Ja, daarom. We gaan even lekker wat platen draaien, wat minder praten.
0: Ja.
1: Dus Arno, er komt een hele hoop muziek aan, maar ook een hele hoop hits met muziek, zeg maar.
0: Ja, ook een beetje Engelse muziek.
1: Ja, ja, en er zijn wat meer Nederlandstalen bij. We gaan even kijken of we hebben komen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar wat leuk om dat even wat...
0: Ja, jij hebt meteen aan het lezen. Hij is helemaal afgeleid.
1: Kom even wat andere berichtjes binnen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, je kunt dus steeds platen aanvragen natuurlijk. Hè? 0639414131. Dan gaan we die plaat er ook even bij zoeken. Even kijken, er is wel een bericht binnengekomen. Harold, die heeft ook wat gestuurd. Druppel aan de kwast. Nou ja, over de oude schilder natuurlijk. Ja. Nou, we gaan straks even de druppel aan de kwast draaien. Ook Arno luistert nog lekker mee. En Arno die heeft ook nog een video gestuurd. Ik heb hem net bekeken, maar... Ja. Hij hangt er inderdaad bij, hè? Nog even het WhatsApp-nummer 0639414131. Dus een beetje een leuke plaat. Laat er even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken. Uiteraard even draaien. Ook Martijn die luistert mee. Misschien weet Martijn nog wel een leuke plaat. Een lekkere zomerse plaat. Die denkt van, hé, die heb ik een tijd niet gehoord. Die wil ik even horen bij de Hitsmith. Kan, hè, Martijn? Oké, we gaan de schakeling maken. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo. Welkom terug bij de tweede uur alweer. Of is het derde uur alweer, hè? Van de hits weer op Blue FM op de vrijdagavond. Inmiddels alweer 10 uur geweest. Een lekkere hits op de radio. Hete hits eigenlijk wel een beetje. En de temperatuur is er ook naar, want momenteel nog 20,7 graden buiten. In de studio is het momenteel iets warmer, maar we hebben de ramen open. De horden staan ervoor. Dus geen vliegende objecten momenteel in de studio. De drankjes hebben een temperatuur van onder de 5 graden. En Henk die heeft speciale beetjes meegenomen. Van, nee, kennen ze eigenlijk niet. Maar... Nou, dat smaakt wel goed. Ja, niks mis mee.

0: Ook Jan momenteel aanwezig hier in de studio. Die is ook aangeschoven. Die staat momenteel achter ons. Die zit op de achterlinie momenteel. Hij zit wel hoger.
1: Ja, hij is op een hoger niveau, ja.
0: Hij is hoger niveau.
1: Ja, maar ook iets kleiner. Dan moet hij zo hoger gaan zitten. Anders dan kan ik niet overheen kijken.
0: En die zit voor het raam. Ik weet niet, niet te koud, Jan. Hè? Nee, niet dat je een stijve nek krijgt. Want dat zou... jammer zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Hey, wat gaan we dit uur doen? We gaan die vinylplaten draaien. Daar gaan we straks gelijk mee beginnen. We hebben niet nu die beek aan dan staan.
1: Ah, Marakeizer. Kom.
0: Oh, kom.
1: Ja, oh, dat is bijzonder leuk.
0: Die dame ziet er wel leuk uit.
1: Ja, ze kan ook nog goed zingen, behalve dat ze er leuk uit ziet.
0: Oh, oké. Okay. Oh, ja, niks mis mee.
1: Dat was ook de bedoeling natuurlijk, hè? De plaat. Dat de hoes een beetje leuk is.
0: Ja. Ik had de achterkant nog niet gezien. Nee. Hey, wat staat daar dan op?
1: Nee, hey, maar ze staat met de voorkant op de achterkant.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, inderdaad. Zo, hallo. Ja, het gezicht wel.
0: Ja. Ja. Ja, nou leuk. Ja. En we gaan die plaat even draaien. En ook andere staat klaar. Daar heb ik... Ik weet even niet wat ik erop gelegd heb. Nou, we laten ons verrassen. Wat er allemaal voorbij komt. Ja. Nou, we gaan eerst deze plaat draaien dus. Van Vaniel. Lekker van Vaniel. Dan gaan we terug in de tijd hier bij de Loe, bij de Hitsmits.

0: Deze moesten we draaien voor Drees. Hij maakt er geen probleem van. Hij heeft morgen ook nog een barbecue hebben.
1: Ja, dat is wat een ellende dan weer.
0: Ik heb gehoord, we zijn allemaal uitgenodigd. Hey.
1: Dus Drees,
0: ja.
1: Maar gooi de koelkast maar vol, want...
0: Nou, dat is toch leuk, hè?
1: Ja, maar Lamme komt ook, dat is de koelkast wel leeg natuurlijk.
0: En spontaan is dat ook wel.
1: Ja, dat is wel erg leuk natuurlijk.
0: Ja. Daar maak ik geen probleem van.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, nee.
1: Als hij het ook niet doet.
0: Nee, dat maakt niet. Nee. Hey, we gaan even deze, even kijken. Deze plaat draaien, die gaat de rechtse gaat...
1: Ja, daar komen we even aan. En van die hits met kneters.
0: Ja, ja, ja. A Talking Loud and Clear.
1: Van de OMD.
0: Ja, was toen bij de Loe kwam, toen zeiden ze van... Je moet altijd luid en duidelijk praten. Dat is van deze plaat. Dus. Talking Loud and Clear.
1: Ja, mooie plaat.
0: Ja, ja. Nou even draaien, OMD.

0: Talking Loud and Clear. OMD, Orchestra Maneuvered in the Dark. Ik kreeg nog een berichtje van Dries terug. Dries,
1: oh jee, ja. Nou, daar komt ie.
0: Je moet hem wel een half varken meenemen. Oh, hij zorgt voor de barbecue, maar ja, nou ja, morgen kan ik eigenlijk niet, want morgen heb ik al wat.
1: Ja, ik ben nog aan het werk, dat is een beetje jammer.
0: Dus ik denk dat we beter een keer kunnen doen als we...
1: Laat loopt nog door. Dus, nou ja, dat doen we een andere keer even.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat doen we een andere keer, Dries.
0: Als we meer honger hebben.
1: Ja, we hebben wel veel honger, maar ik ben morgen een beetje later klaar. Dus. En jij hebt wat anders al.
0: Ja, ik heb morgen een verjaardag van mijn moeder. Hier. Ja. Ja, dan gaan we naar het hart van Oosterwolde. Dus dat is ook altijd weer goed.
1: Ja, nee, dat inderdaad. Ja. Dus, ja. Ja, bij jou hoef ik daar geen zorgen over te maken, want bij jou gaat gewoon lekker aan natuurlijk.
0: Maar de Dries, dat gaan we ook nog een keer doen, want die maakt ook zelf bier, hè?
1: Ja, dat lijkt me wel eens een keer leuk.
0: Toch? Dan gaan we gewoon bij Dries een soort bierproeverij doen.
1: Ja, met een lekker hapje erbij en zo. En, dat is wel een keer goed.
0: Dat is,
1: ja. Het is lekker vlakbij trouwens voor mij.
0: Ja, dat kan ook een keer doen. Ja.
2: Hamburg, 100%.
1: En dan live de uitzending daar vandaan zeker.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Kleine setje mee, dan gaan we een keer doen, Dries.
0: Ja.
1: Dus, goed.
0: Dan kom ik de volgende dag een setje weer ophalen. Want
1: ik ga gewoon lopen naar huis toe. Hey, maar Peter Kent is een real good feeling.
0: Ja, ook weer van Vaniel, hè? We zijn helemaal in de Vaniel toe.
1: Ja. Het gaat maar door hier bij de Instruments.
0: Ja, we gaan door. Ja.
1: Tot het bittere eind.
0: Klinkt nog goed, hè? Vaniel.
1: Ja,

0: de Jos Brinker selectie met drink.
1: Drink, drink, drink.
0: Ja, ja. Hij zal wat dorst hebben, denk ik.
1: Zo kunnen wij ook wel een plaat gaan maken, denk ik. Maar dat is wel even leuk natuurlijk. Lekker die gauw oude muziek.
0: Ja, ja.
1: Engelstalige platen. Wat heb je nu klaarstaan? Ik zie volgens mij een bekend label. Toch niet die van de Bengals?
0: De Bengals, ja. Die Bengals,
1: Eternal Flame.
0: Ja, dat is
1: allemaal hits vanavond hier natuurlijk.

0: staan er meer van die hele leuke Engelstalige platen klaar.
1: Ja, zeker. Ja. Dus.
0: Hey, maar het is een beetje stil vanuit Dronten. Ik weet niet, Arno even wakker worden. Voor mij is slaapgevallen in de jacuzzi. Ik weet niet wat het met die beste man is, maar wat dacht je ouwe, die beste man?
1: Ja, ja. Voor hem kunnen we ook die plaat draaien. Dan wordt het ergens een lieve opa, denk ik.
0: Dat is hij nog niet.
1: Nee, dat is hij nog niet.
0: Zal het in de pen zitten?
1: Nou, weet ik niet.
0: Maar hij kan wel de oude man draaien. Oh nee, sorry. Als God er even uit, Arno.
1: Ja. Nou, die gaan we, maar we gaan eerst even die van vader Abraham in Wilma is dat, hè?
0: Ja.
1: Dus, met Wilma erbij.
0: Zout S en lieve opa, dat is wel een hele mooie plaats.
1: Ja, dus dan gaan we speciaal doen voor...
0: Lammert, onze barman.
1: Opa Lammert.
0: Ja.

0: absoluut.
1: Ja, speciaal voor Lammert, hè, deze plaat, Doos in Stilte. Ja,
0: ja, ja, zeker. Ja. Mooie plaat. Ook die plaat daarvoor. Ja. Zou het erg zijn, lieve opa.
1: Ja.
0: Want ja, die beste man is wel voor de derde keer opa geworden.
1: Ik vind die kleinkinderen ook wel een leuke plaat van Henk Wijngaard.
0: Nou, dan gaan we zo even gewoon even draaien. Want dat, we draaien alleen maar leuke muziek natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik kreeg nog een berichtje van Harold. Harold, je had net over de ondertippen.
0: Ja.
1: En dan ging hij dus ook wel heen. Maar er is geen relatie ontstaan. Dus,
0: dat we net niet.
1: En mooie tiet, dat wel. Maar kent Henk dat ook? Vraagt hij.
0: Nou, ik weet van het bestaan.
1: Ik weet namelijk niet waar Henk is opgegroeid. Nou, dat, nee. Dat wil je niet weten. Dat wil je niet weten, Harold. Dat wil je niet weten.
0: Nou, ik ben gepland, zeg maar. Nee.
1: Ja, hij komt in Nunspeet. Dat is zeggen genoeg natuurlijk.
0: Ja, ja, daar kan ook niks aan doen natuurlijk.
1: Nee, hij komt in Nunspeet.
0: Maar, ja. Ja, maar de Rec Country, dat is voor mij wel bekend terrein.
1: Arie, ja? Ging je naar Bart van Dijk toe?
0: Ja, inderdaad, toen die vrachtwagen er stond. Ja, ja, inderdaad. Okay. Maar wij gingen meestal naar die andere kant natuurlijk, okay. Heel veel.
1: Ja.
0: Naar de café-gedeelte.
1: Ja.
0: Af en toe gingen we even kijken natuurlijk, maar we zaten het meest aan de café-kant. Inderdaad, ja, Bart van Dijk, ja, absoluut.
1: Oh, dan ging je daar naartoe,
0: hoor. Ja, ook wel andere tenten natuurlijk, ja. Maar ja, dat ook wel.
1: Ja,
0: ja, de Steen vroeger. Ja. Waar hier de Joy nog was.
1: Oké.
0: Okay, ja, wat nu de zaak is. Maar.
1: Ik ben wel een paar keer bij de Rec Country geweest dan, zeg maar. Daar ging jij dan ook wel heen dan. Maar meer naar de ondertippen, want ik woon aan Duinkerkweg natuurlijk.
0: Ja, dat is wat makkelijker natuurlijk.
1: Dat was voor mij
0: gewoon. Maar wij gingen eerder ook wel eens naar Staphorst, naar de Kistenman.
1: Ja.
0: Heel af en toe een keer met een heel
1: stap. Oh, dat? Ja.
0: Ja, dat ken je waarschijnlijk ook nog wel.
1: Ja. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo, hè?
0: Nee, maar de Kistenman is er nog steeds volgens mij, ja.
1: Ja?
0: Ja, die is er nog wel.
1: Maar
0: er is gewoon bijna niks meer wat er vroeger was.
1: Maar tegenwoordig gaat niemand meer naar de discotheek. Dan zeggen van discotheek, wat is dat?
0: Nou, het gaat wat anders. Bijvoorbeeld in Nusselbuiten bij de zaak. En dan later de avond gaat het meer over in wat anders.
1: Oké. Okay.
0: Dan wordt het toch even een beetje omgebouwd. Dus er zit wel veel jeugd hier vandaan.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, nee. Maar goed, wij worden iets ouder. Wij gaan af en toe dan, als we het leuk vinden. Dat is het leuk natuurlijk. Gaan we gewoon naar de haven.
1: Ja, is ook leuk.
0: Dat is gewoon leuk, want er zijn een hoop elburgers.
1: Ja.
0: Dat is gewoon wel leuk.
1: Ja, die Jokkebroek. Ja,
0: we gaan een keer die proeverij doen.
1: Ja, maar...
0: Gaan we eerst de proeverij doen, dan gaan we naar vooraan zitten voor het uitzicht van de haven genieten.
1: Maar krijgen eerst de uitnodiging van Drees. Dan gaan we eerst de proeverij
0: doen. Ja, met Drees gaan we ook heen, maar ook dat gaan we doen. We moeten altijd wat in het vat houden.
1: Ja.
0: Wat vat zit, dat verzuurt niet, zeggen ze wel.
1: Maar dan gaan we een keer de uitzending doen dan bij
0: bij Dries.
1: En dan gaan we die de kleine set nemen al mee natuurlijk. Ja. Hè? En dan,
0: dan gaan we de avond erop op de zaterdagavond gaan naar de café aan de Jokkebroek aan de haven. Dan doen we eerst de bierproeverij bij Gerrit. En dan gaan we daarna van het uitzicht van de haven genieten.
1: Maar hoe zou dit bier smaken van Dries dan? Is er zo dan een beetje...
0: Geen idee. Daar gaan we gewoon achterkomen.
2: Ja, lekker bier.
1: Heel lekker biertje? Oké, nou. We laten ons verrassen.
0: Ja, inderdaad.
1: Hè?
0: Ja,
1: we laten ons verrassen, ja. Ja.
0: En wij zijn van het testpanel, zeg maar.
1: Harold, die stuurt nog een... Harold, die stuurt nog een... Kijk, er kan al wat anders daarop staan. Die moet ik even dit uitzetten, zo. Zo, Harold, die stuurt nog een spraakbericht. Ik weet niet als het dat uit kan zenden, maar...
3: Café Jokkebroek.
1: Oh, oké. Okay. Ja, daar duidelijk. Gaan we dan heen. Nou, ja,
0: als we weer reclame, dan zullen we weer een rekening sturen van 50 euro. Hoppa. Dan hebben we weer twee keer zijn bier, drie keer zijn bier verdiend.
1: Ja.
0: Dat gaat snel zo hier vanavond.
1: Even kijken, wat hebben we hier klaarstaan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Wat heb je opgelegd?
1: We zullen even...
0: Een vernieuwplaat. De Bengals, Eternal Flame.
1: Die hebben nog niet gedraaid. Nee,
0: maar wel leuk.
1: Heeft ze leuk, ja.

0: dan klinkt dat wel lekker van vanille.
1: Heerlijk is het gewoon, hè? Wat ik heb meegenoten, ook daar in Dronten.
0: Ja.
1: Lekker wat Anno stil, maar Anno en Karel, ze luisteren gezellig mee.
0: Ja, ja, hij ging vroeger naar de Stee en de Garagebar, ook de Breek. En ook naar Locomotief, daar Steenwijk.
1: Oké.
0: Okay. Locomotief.
1: Geen ding, we hadden over de Kistenman en Staphorst.
0: Wij hadden geen vervoer, dus daar ging me niet heen. Nee,
1: maar die Kistenman en Staphorst is er volgens mij nog steeds.
0: Oh, dat zou best
1: kunnen. Ja, die wel. Een van de weinigen, want er is weinig meer over natuurlijk.
2: Ho, ho.
1: Oh, wat doe jij allemaal? Oh.
0: Ik, ook Aldo Vierhuis luistert mee, dat mag ik even pakken.
1: Nee, dat is niet te geloven. Die beste man heeft vakantie.
0: Ja, ja.
1: Dat is geen broodje bal op dit moment.
0: Hij zegt van, als die Hendrik van de Dutchbuis een keer komt.
1: Hendrik, ja.
0: Hendrik, die moet dan even een paar jingles inspreken. Hij zegt van, die heeft wel een leuke stem. Heeft hij inderdaad.
1: Ja, inderdaad, absoluut. Ja. Ook een heel gezellig iemand.
0: Ja.
1: Albert, gaan we voor jou even regelen natuurlijk.
0: En dan draai je even de jazzpolitie met recht uit het hart. Nou, dat is ook een leuke plaats.
1: Ja, voor Albert doe ik dat gewoon eventjes. Ja. Dus, hey, Albert, een goede avond.
0: Ja.
1: Ook leuk dat je erbij bent natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Locomotion, zegt Arno. Nou, Locomotion, ja.
1: Kijk,
0: heb ik wel eens van gehoord. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Nee, nee. Dat ken ik niet, nee. Ik kreeg Harold, die stuurt ook nog wat. Ik stuur nog een of andere. Nou ja, oké. Okay, even kijken, we gaan weer richting 11 uur. Even kijken hoeveel tijd als we nog hebben. Nog 1 minuut.
1: Ja, dus dan kunnen we een beetje 50 seconden.
0: Ja, dan kunnen we een beetje... Ja, dan kunnen we beter inspreken. Hè? Dat we gaan geen plaat meer starten. Nee. Dus. Nee.
1: Hey, wat heb je nog klaarstaan trouwens? Wat bijzonder, wat leuks? Ja, zeker wel heel wat mooie platen.
0: Diesel heb ik nog klaarstaan.
1: Oh, die is ook mooi.
0: Dat is ook leuk.
1: Ja. Die gaan we na het nieuws van 11 uur even draaien met tegelijk.
0: Moet nog één plaat opnemen trouwens. Die, hoe heet dat? De bingo of hoe heet die?
1: Nee, de Varkenzee Echo.
0: Nou, Echo.
1: Varkenzee Echo met de middernachtsmelodie. Ja. Gaan we even digitaliseren hier.
0: Ja, dan gaan we straks even de boel even opstarten. En dan gaan we die even opnemen. Even kijken, zo. Die moet ik even zo doen. Dan... Ik kom even tijd te kort, dan moet even die... Wat is dit?
1: Ja, de Waikiki's natuurlijk.
0: Ja, ja. Zo, we gaan een schakeling maken naar de hoofdstudio aan de Vrije Straat. En straks komen we terug naar de polderstudio. Ik moet trouwens de volgende uur nog even de airfryer opstarten. Want Lammert heeft wat meegenomen.
1: Ja, dat is...
0: Ik moet even naar de temperatuur van een paar honderd graden gemaakt worden.
1: Okay. Ja, dat gaat zeker goed komen. Ja. Dan neem ik de roer wel even over.
0: Ja. Dus we gaan nu een schakeling maken. Straks komen we terug naar de polderstudio. De uitzendkracht is momenteel niet aanwezig. Nee, die is op vakantie. Ja. Is vakantie gaat het opmaken, denk ik. Ja. Zo, we gaan schakeling maken. Ik zou zeggen tot zo.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: vind het zo'n mooie plaat, hè? Recht uit het hart.
1: Nou, we draaien alleen maar mooie muziek natuurlijk hier op de vrijdagavond.
0: Het is al voor broodje bal, deze plaat, hè?
1: Oh, maar ja. Even, net even wat meer natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Even genoten, denk ik, van deze plaat.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, denk het wel, ja. Nou, welkom terug bij het laatste uur alweer. Nou, tenminste van deze avond dan, hè?
1: Ja, nee, want dat klinkt zo gelijk zo dramatisch. Nee, ja. Als volgende week zijn we gewoon weer.
0: Ja.
1: Over 2 weken trouwens nog een keer niet.
0: Nee, dan heb ik wat anders. Jij ook, ja.
1: Nou ja, ik kom dan weer en dan ga ik lekker terug naar huis. Maar van volgende week zijn we gewoon nog 1 keertje weer.
0: Ja, nou, dat is... Ik kreeg nog een berichtje van Arno. Die ging ook naar de Stronkenbar, had hij het over. Stronkenbar. Ben je wel eens gewoon Stronkenbar geweest?
1: Nee, ben ik wel. Hij was vroeger, dat was een Elburg, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Nou, de Citybar wel, daar hebben we wel leuke herinneringen aan trouwens.
0: Ook Harold, die luistert nog steeds lekker mee en die... Ja, die is hier ook wel nooit geweest. Wel de Ruine Wand is hij wel eens geweest. Nou ja. Ze luisteren allemaal zo'n feestgangers eigenlijk naar de hitsmiddel eigenlijk, hè? Ja.
1: Het valt wel een beetje op. Een gezelligheidsprogramma.
0: Ja.
1: Het begin van jouw weekend. En dan kan er gewoon even net een klein beetje meer. We zijn wel volop gezelligheid.
0: Ja. Even kijken wat... even kijken als Albert nog wat gestuurd heeft.
1: Hier in de studio ook lekker gezellig hier. Ja. Oh, er komt een lekker dingetje weer voorbij. Wat een ellende is dat hier allemaal.
0: Even kijken wat ik nog allemaal binnenkrijg. Nee, dat niet. Oké. Albers zegt van... gooi de bitterbal er maar in. Nou ja.
1: Nou, dat gaan we doen.
0: Ja, we gaan even de airfryer opstarten. Dat gaan we even doen. We hebben hier van een andere een koud hapje bij ook. Lekker hoor.
1: We hebben hier van alles.
0: Ah joh. Oh. Ook Gert Rering, die luistert nog mee. Ben je nog wakker? Ja, ik ben nog wakker.
2: Hey, gekke!
0: Gaat ie goed?

Zo, we gaan eerst even de linker platenspeler opstarten. Ik weet niet, ik heb geen idee. Diesel, Diesel hebben we dan, ja. Oh, leuk hè. Van Vaniel, gaan we even draaien. Diesel. Luister lekker mee naar de Hitsmith.

0: Ding is warm, joh. Hey.
1: Ik had die microfoon ook al bijna op het plafond staan.
2: Door de warmte?
1: Ja, ik denk het, ja.
2: Ja, ik denk het ook. Wordt toch even aan, lekker mooie...
1: 200 graden, hè, zo'n airfryer. Dus,
2: ja, dat is dus even gaan branden.
1: Nou.
2: Kom ik even liever niet aan. De leuke plaat van Tamara Tol.
1: Ja.
2: Het huis tussen de rozen, ja. Zoiets.
1: Ja, mooie plaat. Ja, inderdaad.
2: Leuke plaat is klaar van Rezi. Lay all your love on me.
1: Gaan we straks weer even draaien.
2: Ja, dan gaan we
1: opnieuw.
2: Ja.
1: En dan gaan we straks even die andere plaat even opnemen.
2: Ja, van de Varkenszee Echo, de middendagse melodie.
1: Ja. Zo, inmiddels alweer 13 minuten voor de klok van 12 uur, joh. Dat gaat snel, hè?
2: Man.
1: Maar
2: niet gedrukt, volgende week zijn we gewoon weer, natuurlijk.
1: Ja.
2: Met een nieuwe uitzending van dit Smits. En is misschien onze uitzendkracht er dan wel weer bij?
1: Dat zou maar zo kunnen.
2: Ja, dat is gebeuren, we redelijk aanwezig. Ja. Vind je als Barman volgende week ook aanwezig is?
1: Denk het haast wel.
2: Oh jee, is een beetje twijfelachtig, zegt hij. Nou,
1: denk het wel.
2: Ja, dan weet je met die beste man maar nooit, natuurlijk. Ja, de beste man heeft wel vakantie.
1: Hij heeft wel vakantie, dus ja, dat is het.
2: Ja, kan van alles gebeuren met die, ja, geen idee.
1: Als je vakantie heeft, dan heb je alle tijd natuurlijk. Ja. Hij gaat niet op vakantie, ga niet ergens heen.
3: Nee.
1: Ja. Nee, niet op de Costa Barombolon of als naar Spanje of Griekenland.
2: Ik denk dat hij veel naar de Costa del Vollenhoven gaat.
1: Jij gaat zelf naar België toe, of?
2: Nee, joh.
1: Wat dan?
2: Ik woon nu bij België dan.
1: Zeeland.
2: Het zou kunnen dan even overduiken over de grens.
1: Oh, in Zeeland ga je.
2: Ik zit wel in Zeeland, ja, Middelburg omgeving.
1: Ook gezellig, ook leuk, hè?
2: Mm-hmm.
1: Ja. Even kijken, we gaan die plaat even starten. En dan gaan we straks even die andere plaat starten. En dan gaan we die even opnemen. Dan gaan we even de boel even klaarzetten. Het is Rezi, hè? Ja.
2: Ja.
1: In mijn tijd trouwens, toen ging ik naar de discotheek toe. Dat was deze plaats.
2: Toen je nog jong was. Jaren terug was dat.
1: Deze hit, jong. Dan zong iedereen mee, jong. Nou. We gaan hem even draaien hier, bij de Hitsmith.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken.